0: twee uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne zijn vier burgers gedood door Russische aanvallen met zweefbommen en drones. Er vielen ook vijf gewonden. De zweefbommen kwamen neer op een stad dicht bij de frontlijn. De Russen laten ze los vanuit het luchtruim dat ze zelf controleren, waarna ze tientallen kilometers verder naar hun doel geleid worden. Ook meer in het binnenland waren er donderdag nog Russische aanvallen. In Dnipro raakte donderdagavond een twintigtal mensen gewond bij een luchtaanval op twee flatgebouwen. In Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, hebben onderzoekers 150 knaagdieren gevangen. Ze zullen onderzocht worden op het hantavirus en of het mogelijk is dat ze dat virus overbrengen op mensen. Ushuaia is ook de plaats waar het cruiseschip Hondius vertrok, waarop een uitbraak van dat hantavirus was. Er werden twee soorten knaagdieren gevangen op verschillende plekken. Het zou 3 weken duren om stalen van de dieren te onderzoeken en te kunnen vaststellen of de knaagdierpopulatie van Ushuaia de bron zou kunnen zijn van de besmetting op het schip. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen gisteravond om zeker te zijn van de 20ste titel in de geschiedenis van de club. Club kwam 2 keer op voorsprong, KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van Club Brugge nog in spanning afwachten wat de uitslag van de eerste achtervolger Union was. Union speelde bij AA Gent, maar omdat ook Union niet kon winnen, het werd daar 0-0, is Club dus kampioen. Clubvoorzitter Bart Verhagen genoot van het feest dat achteraf losbarstte.
1: Heel blij. Ik heb genoten van de vreugde achteraf die er was bij de spelers, bij de coach, bij zijn staf en bij ook het publiek dat hier vandaag aanwezig is. Ja, de hele clubfamilie tiert van plezier en dat doet mij gigantisch veel deugd. Die jongens maken hun dromen waar en dat maakt mij blij en vrolijk en goedgezind. Voilà.
0: Hij blij en iedereen eigenlijk bij, ook bij de supporters.
2: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
3: Welverdiend!
4: Zalen! De echte winnaar!
5: Zot! 2 sterretjes!
6: Wat moet zijn?
5: Kampioenen! FCB! FCB! FCB! Olé, olé!
0: Ja, ik kan alleen het weer nog toevoegen. Vannacht licht bewolkt, minima rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. Ook het weekend wordt zomers en warm en zonnig. Voor Brugge supporters is het wellicht geen probleem, maar ook voor alle anderen fijne nacht nog. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: XL Nutrition. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
1: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
2: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Drie uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Oeganda heeft beslist om alle openbaar vervoer van en naar Congo voor 4 weken op te schorten. En dat door de uitbraak van het Ebola-virus in Oost-Congo. Het gaat onder andere om veerboten en openbare bussen, maar ook vluchten naar Congo worden tijdelijk stilgelegd. De nieuwe Ebola-uitbraak zou zijn begonnen in de noordoostelijke Congolese provincie Ituri. Die grenst aan Oeganda en Zuid-Soedan. Het Congolese ministerie van Volksgezondheid meldde pas nog een nieuwe balans van 671 vermoedelijke besmettingen en 160 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in Oeganda waren er 2 mogelijke besmettingen en in beide gevallen ging het om Congolezen die onlangs naar Oeganda waren gereisd. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de Starship-raket vannacht uitgesteld door technische problemen. Een halve minuut voor de lancering werd die afgeblazen. Het gaat om de 12e testvlucht van de raket. Volgens de eigenaar van SpaceX, Elon Musk, was er een probleem met het nieuwe lanceerplatform dat gemaakt is voor die raket. Als het probleem snel kan worden verholpen, zou er straks een nieuwe lanceerpoging worden ondernomen. Het ruimtevaartbedrijf van Musk kondigde donderdag ook officieel aan een beursgang voor te bereiden. Het belooft de grootste beursgang in de geschiedenis te worden, maar als die nieuwe testvlucht met de Starship-raket mislukt, kan dat wel een negatieve invloed hebben op de beursplannen van het bedrijf. Voetbal dan, Club Brugge is de nieuwe landskampioen. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. De club kwam 2 keer op voorsprong tegen KV Mechelen, maar KV Mechelen kwam telkens terug, 2-2. En daardoor moesten de spelers van club nog in spanning afwachten wat de uitslag van eerste achtervolger Union was gisteravond. Union speelde tegen AA Gent, maar ook Union kon niet winnen. Het werd daar 0-0 en dus is club kampioen. En barstte er meteen ook een feestje los. Clubaanvaller Romeo Vermand rook al meteen naar bier.
1: Ik kan er ook niet aan doen dat ze dat over mijn kop smijten. Dus ik denk dat de nacht dat wordt heel mooi volgens mij. Ik denk dat we er moeten van genieten als ploeg. Want het is heel speciaal. Een 20e titel, een 2e ster bij Club Brugge is niet zomaar iets. Dus dat ga ik de jongens ook laten weten dat ze er mogen van genieten.
0: Ja, er wordt wellicht nog van genoten op dit moment. Het is vannacht licht bewolkt, minimaal rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. En ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig met uitschieters tot 30 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Ik wil een sexy man, lekker groot en lang, die me de zevende hemel tonen kan. Die zijn hele lichaam aan me wijdt, die zijn sokken niet aanhoudt als hij met me vrijt. Het maakt niet uit of een man wel sterk is en of zo'n auto van een heel duur merk is.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het voetbal is Club Brugge kampioen geworden. Een gelijkspel op het veld van KV Mechelen bleek voldoende. Na de titelmatch heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen werden geverbaliseerd. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen ging op zoek naar Brugge-supporters. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. Onder andere ook met pepperspray. Na de match waren er ook nog een aantal kleinere vechtpartijen. 3 mensen werden aangehouden voor ordeverstoring. Eentje voor het betreden van het veld. Voor de rest was het een groot feest voor spelers en supporters. Clubaanvaller Romeo Vermand rook tijdens het vieren al naar bier.
1: Ik kan er ook niet aan doen dat ze dat over mijn kop smijten. Dus ik denk dat de nacht dat wordt heel mooi volgens mij. Ik denk dat we er moeten van genieten als ploeg. Want het is heel speciaal. Een 20e titel, een 2e ster bij Club Brugge is niet zomaar iets. Dus dat ga ik de jongens ook laten weten dat ze er mogen van genieten.
0: En ook de supporters die de match hebben gevolgd in Brugge waren in extase met de 20e landstitel van hun club.
2: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
3: Welverdiend!
2: Zalen, de echte winnaar!
3: Zot!
2: 2 sterretjes!
3: Wat moet ik zeggen?
2: Kampioenen! FCB! FCB! FCB!
0: De 7 Belgen die waren opgepakt door Israël omdat ze via zee mee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen later vandaag vanuit Turkije aan in ons land. In totaal werden 400 internationale actievoerders opgepakt door het Israëlische leger. En ze getuigen allemaal van een zeer hardhandig optreden van de ordediensten. Een aantal van hen spreekt ook van seksuele intimidatie en geweld. Het harde optreden is bewust, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Israël.
4: Ze willen vooral afschrikken, zodat dit soort provocaties in hun woorden niet meer voorkomen. Maar het kan toch ook niet helemaal als een verrassing komen, want de minister van Binnenlandse Zaken die dit filmpje postte, die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanoever of naar Gaza, die zijn er vaak uitermate slecht aan toe. Onvoldoende te eten en te drinken gekregen, vertonen sporen van marteling.
0: Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt. De komende uren minima rond 9 graden. Maar dan krijgen we opnieuw een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. En ook het weekend wordt zomers warm en zonnig met uitschieters tot 30 graden in de Kempen. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
2: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam wel 2 keer op voorsprong, maar KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van club nog in spanning afwachten wat de uitslag van eerste achtervolger Union was, dat op bezoek was bij AA Gent. Omdat ook Union niet kon winnen, het werd 0-0 in Gent, is club dus kampioen. Voor Ivan Leko, de trainer van club, is de titel meer dan verdiend.
1: The best team in Belgium, 100%. Very deserved. The best attack, the best defense in playoffs. And I think this is good for football. Happy for everybody who did their part here.
0: Onder de supporters barstte het feest meteen los.
2: Fantastisch! Ronduit, fantastisch!
3: Wel verdiend.
4: Zalen, de echte winnaar.
5: Zot!
2: 2 sterretjes!
5: Wat moet het zijn?
2: Kampioenen! FCB! FCB! FCB!
0: Na de titelmatch heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen werden geverbaliseerd. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen ging op zoek naar Brugge-supporters. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich genoodzaakt om dus nu nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dirks.
6: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
0: Je fiets meenemen op de trein moet in de toekomst gratis kunnen. Dat voorstel van Vooruit is gisteravond unaniem goedgekeurd in de Kamer. Tot nog toe betaal je in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro als je je fiets wil meenemen op de trein. De Kamerleden vragen ook aan de regering om werk te maken van 1 combi-ticket voor alle openbaar vervoer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de Starship-raket vannacht uitgesteld door technische problemen. Een halve minuut voor de lancering werd die afgeblazen. Het gaat om de 12e testvlucht van de raket. Volgens de eigenaar van SpaceX, Elon Musk, was er een probleem met het nieuwe lanceerplatform. Als dat snel kan worden verholpen, zou er straks een nieuwe lanceerpoging worden ondernomen. Het weer dan. We krijgen een zonnige en warme dag tot 27 graden. Ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijk spel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20ste titel in zijn geschiedenis. Club kwam 2 keer op voorsprong, maar KV Mechelen maakte telkens weer gelijk. Daardoor moesten de spelers van club nog wachten op de uitslag van de eerste achtervolger Union dat op bezoek was bij AA Gent. En omdat Union daar niet verder raakte dan 0-0 gelijkspel, werd Club Brugge dus kampioen. De voorzitter van club, Bart Verhagen, genoot van het feest dat achteraf losbarstte.
1: Heel blij. Ik heb genoten van de vreugde achteraf die er was bij de spelers, bij de coach, bij zijn staf, bij ook het publiek dat hier vandaag aanwezig is. Ja, de hele clubfamilie tiert van plezier en dat doet mij gigantisch veel deugd. Die jongens maken hun dromen waar en dat maakt mij blij en vrolijk en goedgezind. Voilà.
0: Na de titelmatch heeft de politie 4 supporters van KV Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen kregen een boete. Een 50-tal leden van de harde kern van Mechelen probeerden Brugge supporters te viseren. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. Meer dan een kwart van de twintigers voelde zich niet vrij in zijn of haar beroepskeuze, maar werd daarin beïnvloed door de omgeving. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstenverlener Randstad bij meer dan 3000 werkende Belgen. Jongeren ervaren een toenemende druk om voor theoretische richtingen te kiezen die leiden naar kantoorjobs. Maar dat is geen garantie voor werkzekerheid, zegt Wim van der Linden van Randstad.
2: We zien dat kantoorbanen nog te vaak als een veilige haven naar voren worden geschoven door de omgeving van jongeren. Maar door de opmars van AI zien we net dat die jobs heel stevig geïmpacteerd zullen zijn in de toekomst. En AI kan natuurlijk snel een rapport schrijven, maar bijvoorbeeld de warmtepomp installeren, dat zal nog steeds door een echte persoon moeten gebeuren. Dus de echte onvervangbare werkzekerheid, die zit nog altijd in het praktisch vakmanschap van elektriciëns, technici.
0: Van alle mensen die werken oefent iets meer dan een kwart een beroep uit dat niet zijn of haar voorkeur heeft. Vooral mensen die een job kozen uit financiële noodzaak zijn minder tevreden over hun werk. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met eetbuien of compensatiegedrag, zoals braken of misbruik van laxeermiddelen en vochtafdrijvende middelen. Dat blijkt uit de Public Mental Health Monitor. Dat is een interuniversitaire leerstoel gefinancierd door Zorgnet Icuro. Slechts 1 op de 3 van de mensen met een eetstoornis zou hulp zoeken. En het beeld dat we hebben van eetstoornissen is vaak erg stereotyp, zegt psychiater Lore Leenpoels.
3: En dan denken we vaak aan een beeld van een persoon met anorexia die heel erg mager is, terwijl er ook echt andere eetstoornissen zijn die vaak minder zichtbaar zijn, die zo wat meer verborgen zijn, bijvoorbeeld bulimia nervosa of een eetbuisstoornis, waarbij dat dan BMI normaal is of zelfs misschien wat hoger kan zijn. Maar dat wordt eigenlijk in de maatschappij niet zozeer opgemerkt als een eetstoornis, terwijl dat die beelden eigenlijk ook zeer ernstig kunnen zijn.
0: Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de Starship-raket vannacht uitgesteld door technische problemen. Een halve minuut voor de lancering werd die dan toch nog afgeblazen. Het gaat om de 12e testvlucht van de raket. Volgens de eigenaar van SpaceX, Elon Musk, was er een probleem met het nieuwe lanceerplatform. Als dat snel kan worden opgelost, zou er straks een nieuwe lanceerpoging worden ondernomen. Het ruimtevaartbedrijf kondigde gisteren ook officieel aan een beursgang voor te bereiden. En dat belooft de grootste beursgang in de geschiedenis te worden. Maar als de nieuwe testvlucht met de Starship-raket mislukt, kan dat een negatieve invloed hebben op de beursplannen. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 27 graden. Het weekend wordt ook overwegend zonnig en nog wat warmer tot 29 graden. Aan de kust iets koeler. Op zondagochtend is er mogelijk wat mist. Ook begin volgende week blijft het zomers warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Lode. Door een brand is de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Eindhoven in het centrum van Helchteren momenteel afgesloten.
5: Radio BNE.
4: Goedemorgen, het verlengde Pinksterweekend staat voor de deur. En voor het zover is, gaan wij de laatste loodjes verlichten met goede muziek. Welkom.
5: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhagen.

The Three Degrees. Er hangt een feeststrik rond deze vrijdag, want Johan Verminnen is jarig, hè? Zijn 75ste verjaardag vieren we vanaf 10 uur met 75 nummers uit zijn repertoire. Daar kon je de voorbije dagen voor stemmen. En even voor 4 uur kennen we dan de Verminnen favoriet van de Radio Benny luisteraars. Zal het mooie dagen zijn? Laat me nu toch niet alleen. Rue des Bouchers of een verrassing van formaat. Benieuwd?

Bart van der Bossen met een aantrekkelijk voorstel voor komend Pinksterweekend. Hij zong na een week vol van ellende, files Brussel tot Oostende. Opstaan, werken en gaan slapen, wil ik bij jou wat liefde rapen. Ah.

0: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: VRT Radio BNE Live.
4: In mijn

Deze week vierde Albert Hammond zijn 82e verjaardag. En morgen is het feest in het Nederlandse Culemborg, ergens in de Nederlandse provincie Gelderland. Want Luna viert daar haar 23e lente.

Mixed Emotions zullen mixed brochettes zijn die vandaag en de komende dagen een heerlijke geur zullen verspreiden in jouw buurt. Barbecue weer, het zwembadje van de kleine opblazen, een terrasje doen. Oh, zie jij dat ook zitten? Ik lees het graag in je berichtje via het Radio Binnenkanaal op 14 Max. Laat maar komen.

Mooi gedaan in 97. En het jaar daarvoor deed Sanne het nog beter met een andere Knoef voor Rock hit. Toen stond ze 22 weken in de hitlijst met Land van ons twee op de klanken van The Power of Love van Jennifer Rush. Voor een andere keer. Ik kreeg hier mooie foto's binnen van onze Hans Soene vanuit Jalle, de Ardennen. Hij nam al een douche buiten en geniet daar nu met een prachtig zicht van zijn eerste koffie. Zalig.

0: Deden Ike en Tina Turner je nog meer naar het weekend verlangen? Dan hebben we dat gemeen met elkaar. Het is 6:01. Door een brand is de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Eindhoven in het centrum van Helchteren momenteel afgesloten.
1: Radio Bene.

Uur de Radio BNE Johan Verminne 75 uitzenden, is er vanmiddag geen U vraagt, wij draaien. Maar volgende week, van maandag tot en met vrijdag, maken we tussen 12 en 1 weer graag plaats voor een club of een vereniging met een goede muzikale smaak. Zie jij tijdens het Pinksterweekend de leden van de club waar jij lid van bent? Maak hen warm voor Radio BNE U vraagt, wij draaien. En kies hier binnenkort een uur lang de platen of zet je komende activiteit op die manier in de verf. Kan ook. Inschrijven doe je via het Radio BNE kanaal op VRT Max.

0: Vaya con Dios.
1: Fiske van Veldhoven uit Ekeren en John Smets uit Thailand stuurden al euforische berichten. Hun club, Blauw-Zwart, is landskampioen. Ja, dat wordt een zwaar feestweekend, vermoed ik. Proficiat!

beter koele wijn. Ik ken er die graag ijsblokken in hun rosé hebben, maar voor mij hoeft dat niet. Deze week lanceerde Netflix de documentaire over Kylie Minogue. En daar heeft ook dit ex-lief van haar aan meegewerkt. Jason Donovan.

0: Wat zong die Jason Donovan daar? Say goodbye for the summer? Het zal eerder hallo zomer zijn, denk ik. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Oei, oei. Veel lawaai daar alweer.
1: Ja, Mitsi is met een aantal kabeltjes aan het spelen, maar ja, ze houdt zich bezig.
0: Dus het heeft een zotte week, hè, Mitsi? Amai.
1: Ja, Mitsi wordt zot van de zomer, hè.
0: Ja, wij ook. Doe maar, laat maar komen. Kom, kom.
1: Ja, veel zon vandaag. Enkele wolken, nog enkele stapelwolken of een zo hoge wolk die verschijnt, blijft beperkt tot dat. Temperaturen rond een graad of 24 aan de kust. En ja, elders is dat tussen 25 en 6, 27 graden met een zwakke veranderlijke wind. Aan zee misschien een lichte zeebries na de middag, maar ook zwak. Dus ja, veel afkoeling zal dat niet brengen. Volgende nacht hebben we temperaturen rond een graad of 14. Met een heldere nacht of misschien wat hoge bewolking daarbij. Ook morgen, ja, veel zon. Zondag ook. Het enige risico dat ik zie is bijvoorbeeld aan zee een beetje zeemist. Met de wind die uit het noorden waait. Maar ja, de zon weet daar normaal gezien wel raad mee. Dus dat is het enige risico dat ik zie op wat bewolking of mist van betekenis. Voor de rest, ja, ziet dat er een prima weekend uit. Hè, met 27, 28, plaatselijk zelfs 29, 30 graden. Dus ja, dat is op en top zomer. Met aan zee dan morgen ook nog 24 graden. Daarna blijft dat rond 2, 23 aan zee. Mogelijk dat het midden volgende week, met nog altijd veel zon, dat we dan eens wat minder warm weer krijgen. Maar we zitten nog altijd in het binnenland toch rond 3, 24 of 25 graden. Aan de kust kan het dan wel met een iets sterkere noordoostenwind dus zakken naar 18 of 19 graden. Maar dus tot en met het eind volgende week of begin van het laatste weekend van mei droog. Met veel zon. En dan begint het wat af te nemen. Toch de kwaliteit van dat weerbeeld. Meer wolken. Nog altijd wel perioden met zon. En temperaturen die eigenlijk, het zij in de loop van dat weekend of de week daarna, naar ongeveer 20 graden zullen terugvallen. Met een verhoogde kans op neerslag. Dan onder de vorm wellicht van regen of onweersbuien.
0: Maar die zomerperiode zal dus een klein beetje langer duren, hoor ik zo in de verte.
1: Maar ja, een goede week. Dat denk ik, ja. We zullen zien dan de overgang in dat weekend of de week daarna. Die tendens lijkt toch wel bevestigd, maar het is natuurlijk nog ver. Dus wie weet wordt het wat verder uitgesteld. Dat zullen we zien, maar eerst genieten.
0: Zeker weten. Bedankt. Tot straks, hè. 7:15.
1: Tot dan.

0: Plus. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
4: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
5: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: Amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
6: schat,
3: niet.
6: Blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
8: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
9: joehoe!
10: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
10: Open op Pinkstermaandag.
12: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Maar, hoezo?
13: Sorry, maar
9: niet WK. Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
15: Mannekes.
16: Bombie.
15: Ik heb gedroomd.
16: Over?
15: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
16: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
15: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
16: En zondag en maandag...
15: 20% korting op alles.
16: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
15: Bombie, we hebben nu drukke door.
16: Oei, gaan we niet dan?
17: Jawel.
18: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
19: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
20: promo koken.
21: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
19: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
21: Tartaratata.
19: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
22: Radio Bene.
23: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: nieuws met Lode Roels. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit te maken met een verstoord eetpatroon. En in Herenthal zijn 3 jongeren met een auto gecrashed na een politieachtervolging. Goedemorgen. Club Brugge is gisteravond voor de 20e keer landskampioen geworden in het voetbal. Club had genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, omdat concurrent Union ook punten liet liggen bij A-Agent. Het verslag van de titelwedstrijd is van Tom Boudeweel.
1: Superspannende ontknoping van deze titelstrijd, omdat Club Brugge zelf 2 keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus 1 minuut of 5 in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de 2e keer in deze play-offs op een scoorloos gelijkspel. En zo dus de 20e landstitel voor Brugge, dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht en een race om kansen. Tsolis en Trezol, die de 2 topschutters, zij brachten Club 2 keer voor. Van Brederode maakte 2 keer gelijk voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel verdiend na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond Club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding 2 weken geleden. En zo mag Brugge deze nazomer weer rechtstreeks de Champions League in.
0: Club Brugge-aanvaller Romeo Vermand legt de reden voor de landstitel vooral bij de sterke play-offs.
2: Ik denk dat als onze ploeg echt op top is, zoals dat we ik denk zeker de laatste 2 matchen gezien hebben, dat zijn wij niet te stoppen. Ik denk de match thuis tegen Union was geweldig en de supporters hebben ons daar echt enorm in gedreven. En dan vandaag ook hebben we het geflikt met een gelijkspel en de rest maakt allemaal niet uit.
0: Na de titelwedstrijd heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen kregen een boete. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen probeerde Brugge-supporters te viseren. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. En Anderlecht heeft zich ook verzekerd gisteravond van de 4e plaats in het klassement. Die geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht versloeg Revelatie Sint-Truiden. Dat is de 3e in het klassement met 3-1. KV Mechelen en A-Agent kunnen Anderlecht legt nu niet meer inhalen. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust braken of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt allemaal uit een nieuw onderzoek gefinancierd door Zorgnet Icuro. Wie met een verstoord eetpatroon te maken krijgt, heeft ook veel meer kans op mentale gezondheidsproblemen in de toekomst. En vaak ontstaan de problemen door stress, dat zegt psychiater Lore Leenpoels.
3: En daarnaast zijn er ook heel wat opmerkingen die kunnen komen vanuit de buitenwereld op het lichaam. Als mensen een opmerking krijgen, dat ze dan ook echt de link leggen naar het eten. En dan zien we het stukje ook van sociale media wel die daar een invloed op hebben. Er wordt een idee gegeven enerzijds van de ideaalbeelden met al de filters. En daarnaast zien we ook dat mensen die al bezig zijn met thema, ze gaan iets opzoeken rond het eten, die blijven dan vasthangen in de algoritmes en dan zo nog veel feller beïnvloed worden.
0: De problemen kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar de piek ligt wel tussen 15 en 25 jaar. Het blijft ook erg moeilijk voor mensen om professionele hulp te vragen. In het federale parlement is de stemming over de zogenoemde programmawet verschoven naar volgende week. Een onderdeel van die wet is ook de centenindex. Het lukt de oppositiepartij anders om de wet opnieuw te laten bespreken in de commissie Sociale Zaken. Volgende week wordt er nu opnieuw gestemd en als de wet dan aangenomen wordt, dan kan die zogenoemde centenindex vanaf juni worden toegepast. En de Kamer heeft gisteravond ook unaniem een voorstel van Vooruit goedgekeurd, waarin staat dat mensen hun fiets gratis moeten kunnen meenemen op de trein. Tot nu toe betalen we in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro om de fiets mee te nemen op de trein. De Kamerleden vragen ook aan de regering om werk te maken van 1 combo-ticket voor al het openbaar vervoer in ons land. Meer dan een kwart van de 20ers voelde zich niet vrij in zijn of haar beroepskeuze en werd daarin beïnvloed door de omgeving. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstenverlener Randstad. Jongeren zeggen dat ze een druk voelen om voor een theoretische richting te kiezen die kan leiden naar kantoorjobs. Maar die zijn nu net het meest bedreigd door artificiële intelligentie. Vooral mensen die een beroep doen uit financiële noodzaak zijn minder tevreden over hun job. Dat zegt Wim van der Linden van Randstad.
4: De mate van tevredenheid hangt sterk samen met de initiële drijfveer. Wie koos vanuit passie, zoals bijvoorbeeld in de IT, het onderwijs of de gezondheidszorg, die rapporteert eigenlijk de hoogste tevredenheid. Bij arbeiders en sectoren zoals schoonmaak en onderhoud worden keuzes vaker gestuurd door toeval, praktische combineerbaarheid of financiële noodzaak.
0: Rechtbanken in ons land spreken al maar meer zogeheten gerechtelijke ontbindingen uit. Dat is een snellere en goedkoper alternatief voor faillissementen. Er wordt bijvoorbeeld geen curator aangesteld dan. Cijfers van handelsinformatiekantoor Graden CreditSafe leren dat er 15 jaar geleden een 100-tal gevallen per jaar waren. Maar de afgelopen jaren ging het elk jaar om 4.000 à 5.000 gevallen. Met zo'n gerechtelijke ontbinding proberen rechtbanken vooral spookbedrijven uit de economie te halen. Dat zegt Erik van den Broelen van Graden CreditSafe.
5: Spookbedrijven zijn eigenlijk bedrijven die wel actief worden genoteerd in het kruispunt bankondernemingen, maar geen enkele activiteit ontplooien. Aan zich is dat niet illegaal. Alleen is het zo dat een belangrijk deel spookbedrijven wordt overgekocht door malafiden, die ze dan zeer snel omturnen tot fraudevehikels. Dus in die zin kunnen ze grote schade aanrichten aan het economisch weefsel. En daarnaast heb je de bedrijven die al feitelijk frauduleus zijn. Dat spreekt voor zich ook. Die moeten er zo snel mogelijk uitgehaald worden.
0: In Herentals in de Antwerpse Kempen zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Niemand raakte gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur zonder rijbewijs. Hij had het stuur overgenomen van zijn vriend omdat hij te veel gedronken had. Die vriend had wel een voorlopig rijbewijs. Toen de politie het drietal wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. Tijdens de achtervolging reed de minderjarige bestuurder tot meer dan 200 km per uur op de autosnelweg. De Verenigde Staten sturen 5000 extra troepen naar Polen. Dat kondigde president Donald Trump aan met een bericht op zijn platform Truth Social. Daarin had hij het over de Poolse president Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. Het bericht is opvallend omdat de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, vorige week nog aankondigde dat troepen zouden weggehaald worden uit Polen. Na ruzie met de Duitse bondskanselier Merz haalde de VS ook al troepen weg uit Duitsland. Het weer zonnig en warm vandaag, maximaal tot 27 graden. Het weekend wordt ook overwegend zonnig en nog wat warmer tot 29 graden. Aan de kust iets koeler. Op zondagochtend mogelijk wat mist en ook begin volgende week dan zomers warm. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Dat was de opener van het ochtendnieuws. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in zijn geschiedenis. Club moest wel nog wachten op de uitslag van eerste achtervolger Union. Dat raakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel bij A-Agent. Meer op vrtnieuws.be.
6: Het is 7 over 7, dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Door een brand is de Limburgse Noord-Zuid-verbinding richting Eindhoven in het centrum van Helchteren afgesloten. Je moet een plaatselijke omleiding volgen. Hou rekening met 10 minuten vertraging. Op de E19 richting Brussel moet je opletten voor wat vertraging door een ongeval in de Kraaibeekstunnel. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de buitenring 20 minuten erbij van Stroombeek tot Jette. Dat komt door een ongeval.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Goedemorgen.

0: op zijn minst een meefluiter, vind ik. Hè? Ja, ja, Fats Domino, het is 14 over 7. Zanger, bassist en singer-songwriter Wouter Berlaan schreef mee aan de laatste plaat van Johan Verminne, de laatste ronde. Vorig jaar werd de bijhorende uitverkochte tour geannuleerd, omdat Johan heel ziek werd. Maar onze jarige Johan Verminne, die is weer aan het repeteren. Dat vertelde Wouter gisteravond in Radio 2 Olala.
1: Ik ben er redelijk positief over. Omdat ik Johan zie opleven ten eerste. En enorm weer zie genieten van zijn wat dat hem gelukkig maakt. Die muziek. Hij luistert weer naar muziek elke dag. Hij maakt weer plannen in zijn hoofd. Dat doet mij enorm veel plezier om te zien. Hij is met zijn trouwe kompanen Bertje en Leo al aan het oefenen. En het is een spier die weer moet getraind worden. Het is een soort
2: fitness,
1: die hij moet gaan doen. En ik hoop echt dat hij rond nieuwjaar of net ervoor of daarna misschien toch de 10 grootste, mooiste, want die tournee zat afgeladen, vol uitverkocht. En dat waren er inderdaad 30 of zelfs meer. Maar zo zalig, gelijk de Roma of de AB, daar moet hij toch echt op een waardige manier muzikaal afscheid kunnen nemen. Hij had het ook zo mooi gepland en hij was ook niet van plan om dan nog 16 afscheidstournees te doen en dat uit te melken. Zo is Johan niet. Dus al zijn het er maar 5 of 10, ik hoop echt dat het volledig lukt.

0: Guus Meeuwis heeft gelijk, hè. We leven nu. En ik hoop dat Johan Verminnen met volle teugen zal genieten van zijn 75ste verjaardag met Radio BNE op. Want vanaf 10 uur komen zijn 75 mooiste en door jou gekozen liedjes eraan. Katrien van Doorne en Lars de Grote presenteren die vanuit ons café der Blije Harten, de Radio BNE Studio in Brussel.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Oh, ik snap er niks van.
5: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Julien Clerc tot 7:45. Marijke de Vuist uit Zeelen staat vertrekkens klaar op dit moment. Ze rijdt naar Sankt Vith met een mooie oldtimer, zie ik. Mooie foto. Dat is met de Citroën Club. Veel plezier.

0: Jaren 80 muziek van Terrence Trent D'Arby. En zometeen mag ik ook nog eens zingen. Het wordt een vooruitblik op een zonovergoten verlengd topweekend. Eerst dit, door een brand is de Limburgse Noord-Zuid-verbinding richting Eindhoven in het centrum van Helchteren momenteel afgesloten. Je moet een plaatselijke omleiding volgen. Hou rekening met 10 minuten vertraging. Ook in de andere richting sta je al een kwartier in de file. In de haven van Zeebrugge is de Alfred Ronsenstraat, dat is de verbinding tussen Zeebrugge en de A11 langs de Leopoldvaart, in beide richtingen versperd. Oorzaak is een ongeval. En op de buitenring rond Brussel, 3 kwartier erbij van Grimbergen tot Jette, maar de weg is er wel weer vrij.
1: Radio Bening.

0: Spinners. Sta me toe om al even reclame te maken voor Zalige Zaterdag. Dat is het programma dat Yannick Bovy hier elke zaterdagavond presenteert tussen 6 en 8. Over exact een week brengt hij ook een nieuwe single uit, Faithful Friend. En daarover vertelt hij op zijn Instagram al het een en het ander. Het lied zal over jezelf accepteren gaan. Niet onbelangrijk als je mentaal ook goed wil voelen. En dat was dikwijls niet zo bij Michael Jackson. Hij staat klaar voor jou in fijn gezelschap.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Wiener Berger.
4: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
2: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, maar het is WK.
7: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar €3.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
11: Ik kies Unlimited Internet.
10: En 5G.
11: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Alleen maar goed nieuws, denk ik.
1: Ja, dat is zo, hè. Prachtig weekend. Ook vandaag zeer goed. Slechts enkele wolkenvelden. Temperaturen vandaag rond 24 aan zee. Tussen 5 en 27 in het binnenland. Dus het verschil is echt niet groot. En vanavond en vannacht ook quasi helder weer. Graad of 15 als minimum temperatuur. Morgen tussen 27 en 29, of wie weet plaatselijk al 30 graden. Dat is trouwens tot en met dinsdag zo. Boordevol zon, slechts een paar lokale wolkenvelden. Misschien dat er wat mist, wat zeemist, dat kan wel in de loop van het weekend. Zondag of maandag, die aan de kust tijdelijk voor wat meer nevel zorgt. Maar ook daar temperaturen van minstens 20 graden. En dan tweede helft van de week een tendens naar minder warm weer, maar nog altijd zonnig. En ja, er zijn wel grote verschillen. Ik zie bepaalde computers geven 21, 22 graden. Anderen zitten rond 3 tot 25. Maar dus minder kans dat we richting hoog in de 20 of net lokaal de 30 aantikken. Dus dat is nog wat te bevestigen in de loop van de volgende dagen. Maar in elk geval, ja, dat is een prima week. En dan in de loop van het weekend of misschien nog net niet, of de week daarna, die timing ligt nog niet vast, maar dan een afkoeling naar eerder 20 graden of zo, 20, 22, met een neerslagsignaal daarbij, dus we zullen zien wat dat geeft. Maar in elk geval eerst een fantastisch Pinksterweekend doorbrengen en ook een groot stuk van volgende week. Zelfs al zou de temperatuur dan eventueel zakken naar een 1, 22 graden met veel zon, ja, dat is, meer hoeft dat ook niet te zijn. Dus het is gewoon een prima week.
0: Ligt je Bermuda al klaar?
1: Nee.
0: Ja, je draagt geen korte broeken, hè?
1: Nee, dat is een zwembroek, maar het zeewater is nog te koud. Dus,
0: Geniet van de Pinksterdagen.
1: Jij ook, tot dinsdag dan.
0: Ja, inderdaad. Ciao.

0: In september ga ik naar een concert van Jacob Collier in Brussel. En waarom zeg ik dat? Geef die man twee noten van eender welk nummer van Stevie Wonder en hij geeft meteen de titel. Echt waar, liet hij nog niet zo lang geleden zien op zijn Instagram. Echt waar, indrukwekkend.
1: De tijd van je leven.
2: Radio BNE.
1: Klaar wakker.
2: Radio BNE. Herbert Verhagen.
3: Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Pinkstermaandag.
3: Dovi keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
5: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
4: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
6: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 8 uur. Goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit te maken met een verstoord eetpatroon. En in Herentals zijn 3 jongeren met een auto gecrashed na een politieachtervolging. Club Brugge is gisteravond voor de 20ste keer landskampioen geworden in het voetbal. Club had genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, omdat concurrent Union ook punten liet liggen bij AA Gent. Een verslag van de titelmatch van Tom Boudewil.
1: Superspannende ontknoping van deze titelstrijd, omdat Club Brugge zelf 2 keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus 1 minuut of 5 in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de 2e keer in deze playoffs op een scoorloos gelijkspel. En zo dus de 20ste landstitel voor Brugge, dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht en een race om kansen. Tsolis en Trezol, die de 2 topschutters, zij brachten Club 2 keer voor. Van Brederode maakte 2 keer gelijk voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel verdiend na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond Club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding 2 weken geleden. En zo mag Brugge deze nazomer weer rechtstreeks de Champions League in.
0: De voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, genoot van het feest dat achteraf losbarstte.
2: Heel blij. Ik heb genoten van de vreugde achteraf die er was bij de spelers, bij de coach, bij zijn staf. En bij ook het publiek dat hier vandaag aanwezig is. Ja, de hele clubfamilie tiert van plezier en dat doet mij gigantisch veel deugd. Die jongens maken hun dromen waar en dat maakt mij blij en vrolijk en goedgezind. Voilà.
0: Na de titelmatch heeft de politie ook 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen kregen een boete. Een 50-tal leden van de harde kern van Mechelen probeerden de Brugge-supporters te viseren. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. En nog, in het voetbal heeft Anderlecht zich verzekerd van de 4e plaats in de stand. Die plaats geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht versloeg revelatie Sint-Truiden, 3e in het klassement, met 3-1. KV Mechelen en AA Gent kunnen Anderlecht nu niet meer inhalen. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust braken of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek gefinancierd door Zorgnet Icuro. Slechts 1 op de 3 van de mensen met een eetstoornis vindt de weg naar professionele hulp. En wie hulp krijgt, wacht gemiddeld meer dan 10 jaar daarvoor. Tot 23 jaar is de hulp nogthans terugbetaald, zegt jeugdpsychiater Lore Leenpoels.
3: Er is een zorgtraject dat kan opgestart worden door de huisarts, waarbij dat er ook gratis hulp kan geboden worden van een psycholoog en een diëtist. Maar mensen moeten natuurlijk al geraken tot bij de huisarts. Ze moeten zelf al doorhebben, oei, wat er hier bij mij gebeurt, dat heeft toch wel een groot effect op mijn leven. En mensen schamen zich vaak daar ook wel over.
0: Eetstoornissen kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar de piek bevindt zich wel tussen 15 en 25 jaar. Rechtbanken in ons land spreken al maar meer gerechterlijke ontbindingen uit. Dat is een sneller en goedkoper alternatief voor een faillissement. Er wordt dan bijvoorbeeld geen curator aangesteld, omdat het bedrijf geen middelen meer heeft om te verkopen. Cijfers van handelsinformatiekantoor Graden Credit Safe leren dat er 15 jaar geleden een 100-tal gevallen per jaar waren. Maar de afgelopen jaren ging het om 4.000 à 5.000 gevallen elk jaar. Daardoor moeten we de faillissementcijfers ook toch anders gaan bekijken, zegt Erik van den Broelen van Graden Credit Safe.
4: De afgelopen jaren hebben we weliswaar gezien dat de faillissementcijfers licht stijgen. Maar daar tegenover staat dat er heel veel nieuwe bedrijven zijn, waardoor dat de eigenlijke faillissementsgraad daalt. Maar als we daar de gerechtelijke ontbindingen zelfs een deel ervan aan gaan toevoegen, dan werkt dat een heel ander licht op diezelfde faillissementcijfers en moeten we eigenlijk spreken van een stijging van de faillissementsgraad. Ja.
0: In het federale parlement is de stemming over de programmawet verschoven naar volgende week. Een onderdeel van die wet is ook de zogenoemde centenindex. Het lukt de oppositiepartij anders om de wet gisteravond opnieuw te laten bespreken in de commissie Sociale Zaken. Er wordt nu volgende week gestemd en als de wet dan aangenomen wordt, dan kan de centenindex vanaf juni toegepast worden. De Kamer heeft gisteravond ook unaniem een voorstel van Vooruit goedgekeurd, waarin staat dat mensen hun fiets gratis moeten kunnen meenemen op de trein. Tot nu toe betaal je in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro als je je fiets wil meenemen op de trein. De Kamerleden willen ook dat de regering werk maakt van 1 combo-ticket voor al het openbaar vervoer. In Herentals in de provincie Antwerpen zijn afgelopen nacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Er raakte niemand gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur zonder rijbewijs. Hij had het stuur overgenomen van zijn vriend omdat hij te veel gedronken had. Die jonge man had wel een voorlopig rijbewijs. De bestuurder van de wagen had zelf ook drugs genomen. Toen de politie hen wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. Tijdens de achtervolging reed de minderjarige bestuurder tot meer dan 200 km per uur op de autosnelweg. Wim van Tendelo van de politiezone Nederland.
5: Ja, er is een voertuig dat werd nagereden door verschillende politiediensten op de snelweg E313. Heeft een afrit 21 genomen en is daar de controle over het voertuig verloren. Het voertuig is daar tegen een verlichtingspaal terechtgekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de 17-jarige chauffeur een positieve speekseltest heeft afgelegd bij onze diensten en dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.
0: Volgens politierechter Siegfried Stallaert worden steeds meer jongeren betrapt op rijden zonder rijbewijs, maar het gaat niet altijd om rijden met een personenwagen, zegt hij.
6: Je hebt enerzijds de minderjarige die rijdt met een voertuig waar hij in principe geen rijbewijs voor nodig heeft. Ik denk aan een bromfiets categorie A of een elektrische step. Maar waarbij dat er aan dat voertuig geprutst is, dat het opgedreven is, een hogere snelheid haalt, waardoor dat het in een andere voertuigcategorie valt. Dat zijn zaken die we eigenlijk het meeste zien. Daarnaast heb je ook de minderjarige zonder rijbewijs die rondrijdt met een personenwagen die dan naar aanleiding van een ongeval gevat wordt omdat hij rondrijdt zonder geldig rijbewijs.
0: Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant is dat sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al eens asbest was gevonden in een ander speelterrein. De gemeente ziet zich nu genoodzaakt om nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dirks.
7: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
0: De Verenigde Staten sturen 5000 extra soldaten naar Polen. Dat heeft president Trump aangekondigd op sociale media. Daarin had hij het over de Poolse president Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede relatie heeft. Het bericht is opvallend omdat de Amerikaanse defensieminister Hicks het vorige week nog had aangekondigd dat er troepen weg zouden gaan uit Polen. Na ruzie met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz haalde de VS ook al troepen weg uit Duitsland. Het weer zonnig en warm vandaag, maxima tot 27 graden. Het weekend dat wordt ook overwegend zonnig en nog wat warmer tot 29 graden. Aan de kust altijd iets koeler. Op zondagochtend is er mogelijk wat mist. Ook begin volgende week blijft het zomers warm. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Dat zat vooraan in het nieuws. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20ste landstitel in zijn geschiedenis. Club moest wel nog wachten op de uitslag van eerste achtervolger Union, dat niet verder raakte dan een 0-0 gelijkspel bij A-Agent. Alle details en veel reacties en beelden ook te vinden op sportza.be.
8: Dankjewel, Lode. 8:08 is het. Dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Het gaat langzaam naar Brussel op de A12, 20 minuten vanaf Meissen. Op de buitenring rond Brussel een half uur erbij van Vilvoorde tot Jette, maar de weg is er wel vrij. File naar Antwerpen op de A12 in Willebroek door een ongeval op de afrit naar de N16 richting Sint-Niklaas. In de haven van Zeebrugge is de Alfred Ronsestraat weer open voor het verkeer en ook de Limburgse Noord-Zuid-verbinding in het centrum van Helchteren is weer open.
9: Radio Bene.
10: Radio BNE, klaar wakker.
9: Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
8: Een zonnige goeiemorgen.

Jazeker, zomer op je radio met Santa Esmeralda. Nog een paar uur te gaan en dan start hier de Radio BNE Johan Verminne 75. Voor elk levensjaar een lied van hem, gekozen door al

0: contento, Dan King. Dan King Black, hallelujah, to is a man. Ah, hallelujah, to is a man. Love to hear, to is a man. Hallelujah, Damokski is a man. Ow!
1: Remo van het Groene Woud. Woensdagavond speelt hij een thuismatch in het Concertgebouw in Brugge. Het is bijna 7:15.

0: Dan Rosenbaum, Swimming into Deep Water. En over zwemmen gesproken, al weken staan de opblaasbare zwembaden in grote getalen te wachten op kopers. Nou, vanaf nu zal het hek wel van de dam zijn, denk ik. Waterpret verzekerd. En de lentekriebels slaan toe, zie ik. Linda Grimond-Pré uit Brugge wil haar witte broodsweken nog eens overdoen, vertelt ze met haar man Albert. Nu het voetbalseizoen erop zit, zal hij meer thuis zijn. Veel plezier.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
6: Justin.
4: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Justin, time to add.
4: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronden, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
8: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Liantis.
11: Zeg, kan ik nu ook zo...
10: Flexijobbers aannemen?
11: Ja.
10: Natuurlijk.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show.

0: Het liedje van Stef Bos. Een liedje van mij voor jou. Stef Bos.
1: Van reizen, roezen en rozen. Met dat programma trekt Bart Herman van theater naar theater. En er hoort binnenkort ook een nieuw album bij.

Andy Williams. Veel vrolijke noten ook in de Radio BNE Johan Verminne 75, die hier om 10 uur begint. Het is zijn verjaardag, hè. Mooie dagen in de Rue des Bouchers. Ik wil de wereld zien. Natuurlijk staan die hierin. Maar wat zou nu het favoriete nummer van Johan Verminne zijn? We weten het even voor 4 uur.

Paul de Leeuw hoort bij de vooruitziende mannen, want op zijn site kondigt hij 3 keer Ahoy aan in de lente van 27. Daar in zijn geliefde stad Rotterdam zal hij zijn 65ste verjaardag vieren. Bijna 8:08. Er zijn een paar ongewone verkeersproblemen. Op de E40 naar de kust is er een beetje vertraging bij Sint-Denijs-Westrum. Dat komt door een ongeval op de zijrijweg. Het gaat langzaam naar Brussel op de A12, 10 minuten vanaf Meissen. Verderop ook 20 minuten van Strombeek tot op de Van Praatlaan in Laken. Daar is 1 rijstrook dicht. Er is file naar Antwerpen op de A12 in Willebroek door een ongeval op de afrit naar de N16 richting Sint-Niklaas. En op de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Hasselt sta je 20 minuten in de file van Hechtel liever tot Helchteren. Radio.

0: Cats met frontman Piet Veerman. Als ik zijn biografie lees, zie ik gelijkenissen met Johan Verminnen. Hij stopte met zingen omdat hij moest vechten tegen kanker. En destijds verklaarde hij dat hij door het oog van de naald was gekropen en blij was dat hij zijn 75ste verjaardag had gehaald. En ik hoorde Johan Verminnen net hetzelfde vertellen bij Kim de Brie. En kijk, wij vieren zijn verjaardag tussen 10 en 4 met een mooi deel van zijn oeuvre, 75 liedjes.
1: En Colruy trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.
4: Wij dragen E5.
5: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
4: E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neus begot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
8: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
8: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
9: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
11: En voor mijn pensioen?
12: Tweede of derde pijler, juffrouw?
11: Wat,
12: en hebt u een VAPZ?
11: Wat?
12: Wat is een VAPZ, juffrouw?
11: Ik weet niet.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn.
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: word je toch instant vrolijk van. This Land Is Your Land van Trini Lopez. En het ging niet over Groenland.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: 2 jaar geleden bracht Maxime het album Dagdromer uit. En daarop staat de zomerhit van 2 jaar geleden. Ik wil dat je liegt. Een liedje van Maxime, maar in het fijne gezelschap van Hanna May.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

Shawn Mendes. Om 10 uur start hier de Radio BNE Johan Verminnen 75 met Katrien en Lars. Geniet van de Pinksterdagen. Ik ben er zaterdag, zondag en maandag tussen 7 en 9. En de laatste ruikt zalig. Rode Rozen van Freddy Breck.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Pinkstermaandag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, het is 9:14 nieuws met Shema Saisai. In Herentals in de provincie Antwerpen zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed tegen een verlichtingspaal op een rotonde na een politieachtervolging. Er raakte niemand gewond. Een van hen was minderjarig, een jongen van 17. Hij zat achter het stuur, maar hij had geen rijbewijs. Zijn vriend, die een voorlopig rijbewijs heeft, was eerst aan het rijden, maar omdat hij te veel had gedronken, reed de 17-jarige verder. Zonder rijbewijs en hij had zelf ook drugs genomen. Toen de politie hen wilde controleren, sloegen ze op de vlucht, zegt Wim van Tendelo van Politiezone Nederland.
1: Er is een voertuig dat werd nagereden door verschillende politiediensten op de snelweg E313. Heeft een afrit genomen en is daar de controle over het voertuig verloren. Het voertuig is daar tegen een verlichtingspaal terechtgekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de 17-jarige chauffeur een positieve speekseltest heeft afgelegd en dat hij niet in het bezit was van een geldige rijbewijs.
0: Tijdens de achtervolging reed de minderjarige bestuurder tot meer dan 200 km per uur op de snelweg. Meer dan een kwart van de twintigers werd beïnvloed door hun familie om te kiezen voor een bepaalde job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Jongeren geven aan dat ze vooral aangemoedigd worden om voor theoretische richtingen en hoge diploma's te kiezen, zodat ze dan kantoorjobs kunnen doen. 1 op de 3 twintigers doet ook ongeveer dezelfde job als hun ouders. En iets meer dan een kwart van de werkende Belgen heeft een job die ze niet zo graag doen, vooral als ze die doen uit financiële noodzaak. Dat zegt Wim van der Linden van Randstad.
2: De mate van tevredenheid hangt sterk samen met de initiële drijfveer. Wie koos vanuit passie, zoals bijvoorbeeld in de IT, het onderwijs of de gezondheidszorg, die rapporteert eigenlijk de hoogste tevredenheid. Bij arbeiders en sectoren zoals schoonmaak en onderhoud worden keuzes vaker gestuurd door toeval, praktische combineerbaarheid of financiële noodzaak.
0: In de Nederlandse stad Utrecht hebben gisteravond vele duizenden mensen betoogd uit solidariteit met asielzoekers. Ze riepen op om hen op een menselijke manier op te vangen en te behandelen. De voorbije maanden was er veel protest van tegenstanders van opvangcentra, vaak met geweld. Er werd brand gesticht en er zijn vernielingen aangericht en hulpverleners werden tegengehouden of bekogeld. Daarom was er een grote steunbetoging voor asielzoekers in Utrecht en vorige week ook in andere Nederlandse steden. De spelers en supporters van Club Brugge hebben de hele avond en nacht gefeest, want Club is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het werd 2-2 bij KV Mechelen, maar eerste achtervolger Union speelde ook 0-0 gelijk bij AA Gent. Daardoor kon Club Brugge de 20e titel in zijn geschiedenis pakken. En dat was ook dik verdiend, vertelde kapitein Hans van Aken daar straks in Goedemorgen Morgen.
3: Als je op het einde van het seizoen van boven staat, is altijd verdiend. Ik ben vorig jaar ook met Union geweest, dan moet je ook gewoon proficiat zeggen. Als je zo'n parcours aflegt, ja, het is altijd een beetje rollercoaster die play-offs. Hè. Je zit met dat verliesmatch in Union een beetje afgeschreven. Iedereen dacht van waar gaat Union nog punten laten liggen. Ja, en dan zijn we gewoon volle bak gegaan, elke wedstrijd opnieuw en hopen dat Union punten laat liggen. En zo geschiedde ook, dus dat is ja, uiteindelijk verdiend kampioen.
0: En Anderlecht staat uiteindelijk op de 4e plaats in de stand die recht geeft op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht won van Revelatie Sint-Truiden, de 3e in het klassement, met 3-1. KV Mechelen en AA Gent kunnen Anderlecht dan ook niet meer inhalen. Vandaag wordt het zonnig en warm met temperaturen tot 27 graden. Ook dit weekend veel zon en nog wat warmer tot 29 graden in het binnenland. En ook begin volgende week blijft het zomers warm. Meer op 14nieuws.be.

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
4: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
5: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
7: Immoscoopman?
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ah, ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
12: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
14: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
13: Yuzu.
14: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
16: bij Brico City
15: en Brico Planet...
16: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
15: En zelfs 25% voor B-plus leden.
16: Want zelfgemaakt
15: is slim bespaard.
16: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
0: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt.
3: Wij dragen E5.
4: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
3: E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Mannekes. Bombi. Ik heb gedroomd.
6: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
7: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
7: En zondag en maandag...
5: 20%.

0: 10% korting op alles.
1: Serieus?
2: Oh, jij wist dat niet.
0: Bobby, we hebben nu drukke door.
1: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel!
4: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En Colruy trakteert.
7: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruy.be.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. De federale politie is op zoek naar een gevaarlijke geïnterneerde die verbleef in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen. De man zat daar voor geweldmisdrijven, maar hij kon gisteren ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. Er is nu een opsporingsbericht gelanceerd met zijn foto erbij en de federale politie plaatste hem zelfs op de most wanted lijst. De man kan gevaarlijk zijn, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
1: Het is een man van 44 jaar, eerder atletisch gebouwd, kort bruin haar, grijzend aan de zijkant en grijsblauwe ogen. En op het moment van zijn ontvluchting droeg hij een blauwe t-shirt en sportschoenen van het merk Nike. Als iemand hem zou zien, dan wordt ook vooral gevraagd om hem niet zelf te gaan benaderen, maar ook om onmiddellijk de politiediensten daarvan te verwittigen.
0: Een foto van de ontsnapte geïnterneerde kan je vinden op de site van de federale politie en op vrtnieuws.be. Binnenkort moet je je fiets gratis kunnen meenemen op de trein. Dat was een voorstel van Vooruit en dat is gisteravond unaniem goedgekeurd in het federaal parlement. Nu betaal je in de spitsuren €5 en in de daluren €3 als je je fiets wil meenemen op de trein. Plooifietsen mogen nu wel al gratis mee. De Kamerleden vragen ook aan de regering om werk te maken van 1 combi-ticket voor alle openbaar vervoer. In Herentals in de provincie Antwerpen zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed tegen een verlichtingspaal op een rotonde na een politieachtervolging. Er raakte niemand gewond. Een van hen was minderjarig, een jongen van 17, die zat achter het stuur, maar hij had geen rijbewijs. Zijn vriend, die een voorlopig rijbewijs heeft, was eerst aan het rijden, maar omdat die dan weer te veel had gedronken, reed de 17-jarige verder. Zonder rijbewijs en hij bleek ook dat hij drugs had genomen. Volgens politierechter in Aalst Siegfried Stallaert zijn er steeds meer jongeren die rijden zonder rijbewijs. Maar het gaat dan ook niet altijd om rijden met een auto.
2: Je hebt enerzijds de minderjarige die rijdt met een voertuig waar hij in principe geen rijbewijs voor nodig heeft. Ik denk aan een bromfiets categorie A of een elektrische step. Maar waarbij dat er aan dat voertuig geprutst is, dat het opgedreven is, een hogere snelheid haalt, waardoor dat het in een andere voertuigcategorie valt. Dat zijn zaken die we eigenlijk het meeste zien. Daarnaast heb je ook de minderjarige zonder rijbewijs die rondrijdt met een personenwagen, die dan naar aanleiding van een ongeval gevat wordt omdat hij rondrijdt zonder geldig rijbewijs.
0: Vandaag wordt het zonnig en warm met temperaturen tot 27 graden. Ook dit weekend veel zon en nog wat warmer tot 29 graden in het binnenland. En ook begin volgende week blijft het zomers warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Shema. Op de E17 van Kortrijk naar Gent moet je nog wat vertragen van de Pinte tot Zwijnaarden, maar daar is de weg wel vrijgemaakt. Verder nog langzaam naar Brussel op de E40 in Africhem. Daar staat een defect voertuig op de afrit. Files ook naar Antwerpen op de A12, 10 minuten vanaf Ekeren. Op de E19, 20 minuten vanaf Sint-Job. En op de E313 bij Herentals-West. Daar ligt een obstakel op de weg. En verder ook nog 10 minuten aanschuiven vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Want daar is door een aanrijding de rechter rijstrook versperd.
4: Radio BNE.
3: Sommige mensen krijgen het weer dat ze verdienen op hun verjaardag. Gelukkige verjaardag, allerbeste Johan Verminne.
5: Radio BNE, Johan Verminne, 75. Katerie.

Verminne viert zijn 75ste verjaardag vandaag en dat vieren wij graag mee. Meer dan ooit een reden om stil te staan bij een artiest die verschillende generaties weet te raken met zijn stemmen, met zijn muziek ook, met zijn teksten. Indrukwekkende carrière heeft die man toch. Een carrière van meer dan 50 jaar. Vandaar een muzikale ode aan Johan Verminne. Vandaag is hier echt wel op zijn plaats. Een ode samengesteld door de luisteraars van Radio Bene. Het is te zeggen, jij kon jouw drie favoriete Verminne-nummers doorgeven. We hebben de stemmen allemaal geteld en de 75 best scorende liedjes op een rij gezet. Jij hoort welk lied op 1 staat rond de klok van 4 uur deze namiddag dus. Op 74 doet Johan Verminne waar hij het beste is. Namelijk...

0: Ja, een echte sloeber, hè, die Wim. Op de Bahama's, op de loop voor de fiscus Belgischer, wordt het vandaag niet. De hele week kon je hier bij Radio BNE al collega-artiesten horen over Johan Verminnen, maar ook Johan zelf. Hè. Die vertelt over hoe liedjes tot stand kwamen, maar ook over zijn ouders, zijn familie, zijn liefdes. En op 72, in de Radio BNE Johan Verminnen 75, ieder met zijn vlag.
1: Dat is eigenlijk het eerste liedje dat ik ooit heb opgenomen op een plaat. En dat hebben we nu in een soort ironische versie opgenomen. Dat wil zeggen, met de Jody Singers heb ik dat gemaakt. Ze doen de blazers na, dus de trompetten enzovoort na. En zingen met enige cynische inhoud het lied dat nog altijd actueel is. Nog altijd lopen mensen achter vlaggen zonder echt te weten wat die vlaggen betekenen. En zo eindigt het liedje. Elk jaar wordt er een feest georganiseerd. En dan is de eerste secretaris, die zit dan naast de tweede secretaris. En alles gerangschikt volgens salaris. Voilà.
2: Radio BNE. Radio BNE. Johan Verminnen 75. 72.

0: Johan van Oppedaar. Zoals Johan daarnet zei, dit lied is 55 jaar oud, maar helaas nog steeds heel erg actueel. Misschien meer dan ooit. Dat was Ieder met zijn vlag.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Bij Zelfbouwmarkt in Ninoven vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
3: Goeiedag samen, kan ik helpen?
4: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
3: Oké.
5: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
3: Mm-hmm. Ah, wel, goeie nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
4: Indrukwekkend.
5: Nou wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
4: Ja, mogen we die kopen?
2: Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
6: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
7: Je mobiliteitsbudget?
6: Ja.
7: Laten we samen eens kijken.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh nee.
13: Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
14: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.

0: Veder Blije Harten. Johan heeft nogal wat liedjes over cafés. Ik denk aan de reisduif, van Bar Tropical, aan Café Mazoet, stamcafé. Hij is graag tussen spelers en drinkers, mij gedacht. Een café als een spiegel van de maatschappij. Niet alleen om te drinken, maar, zegt hij, het zijn ook verzamelplaatsen voor mensen met zorgen, die bij elkaar gehoor vinden. Johan zegt het zelf ergens in een interview. Ik luister vaak op café naar verhalen van mensen die ik eigenlijk al ken. In die digitale maatschappij gaat dat helaas verloren. Ik vind geen sociaal weefsel in de digitale media. Ik ben nog iemand die een echt gesprek nodig heeft. Een uitnodiging naar Bar Tropical nu op 70.
1: 8.

0: Bar Tropical, een van de vele cafés waarover Johan zingt. En oh, ook hier weer heel veel nostalgie. Iets wat je in heel veel van zijn liedjes terugvindt. Goede vriend, Lars de Grote had ooit een interview met Stef Bos, leerling van Johan Verminne, trouwens aan het Herman Terlink Instituut in Antwerpen. En Stef is een groot bewonderaar van Johan Verminne. En dat kwam niet meteen door zijn grote hits.
1: Ik zou terug willen gaan naar het moment dat ik Johan kende, want dat blijft voor mij zo zijn ruggengraat in zijn carrière. Je hebt dat begin, weet je, met Ruud de Boucher Laat me nu toch niet alleen. Maar ik leerde hem kennen. En dat is ook een beetje wat met een idool soms is in de muziek. Je leert soms iemand kennen op een bepaald moment in zijn carrière. En dat wordt dan het beeld wat je van hebt. Dus ik heb eigenlijk niet zoveel met het nummer Ruud de Boucher. Ik vind dat een te gekke song. Maar de eerste keer dat ik Johan zag, was op een podium alleen met Tars Lotens. En daar speelden ze bijvoorbeeld een nummer met een soort melancholie en vrolijkheid en verlangen tegelijkertijd. En dat heet Vakantie aan Zee. Wat een prachtig lied is dat.
2: Ja, prachtig, inderdaad. Maar ook triest, hè, want het gaat over een gezin dat naar zee gaat, maar geen geld heeft voor winkels of restaurants. Het is echt uit het leven gegrepen, hè?
1: Ja, ze kwamen uit een... Ik heb Johan daarna wel leren kennen. Het nest waar hij uitkwam, daar uit Wemmel. Dat was hard labeur. En die hadden het niet breed. Maar daar kwamen... Dat was wel een geweldig gezin. Ik heb zijn moeder nog... De prinses van het Pajottenland noemde hij die trots. Wat een prachtige vrouw. Tot op hoge leeftijd. Een vrouw om altijd verliefd op te blijven zou. En daar zag je, weet je, waar Johan vandaan kwam. Met wat voor nest. Dat waren... Noeste werken, zijn broer Bertie, te vroeg is overleden, was ook een... Ja, dat waren mensen die de rand opzochten van alles. En Johan is ook zo'n type, heel gedreven, veel socialer dan ik. Ik laat het dikwijls afweten als het gaat om contact met hem. Maar geweldig gepassioneerde mens. En dat voel je, dat komt ergens vanuit het niet gemakkelijke nest waar ze uitkwamen financieel. Het zit in dat nummer inderdaad, Vakantie aan Zee.
3: 69. Samen gingen we naar zee.

zondag, maar volgende week zondag is het weer zover. Hè. Dan keert de volle maan terug om onze nachtelijke hemel opnieuw te verlichten. Naar Brussel moet je vertragen. Op de E40 vanaf Afligem, daar staat een defect voertuig op de afrit. Naar Antwerpen een kwartier extra op de A12 vanaf Hoevenen. Ruim een half uur op de E19 vanaf Sint-Job. En een kwartier in Golven op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten extra tussen Linkeroever en Deurne. En richting Gent ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Want daar is door een aanrijding de rechte rijstrook versperd.

0: gitaren op krediet. Wat steviger werk op 67 in de Radio Bene. Johan Verminne, 75. We hebben het er al deze week over gehad, hè, over Johan Verminne. Die is nog niet zo heel lang geleden door het oog van een naald gekropen. Zijn leven hing aan een zijden draadje. Maar gelukkig, kijk, hij staat er opnieuw.
1: Ik sta ervan te kijken. Door de ziekte die ik had, ben geopereerd aan slokdarm en maagkanker, heb ik veel kunnen nadenken. Ook over dingen zoals mijn leven heeft aan een zijden draadje gehangen. Dat zei de chirurg die mij opereerde, een vrouw. Ze zei, ik dacht dat je uit mijn handen ging glippen in een operatie die 12 uur heeft geduurd. En ze zei, en het rare is, anderdaags heb ik een sportief mens geopereerd. En die ligt nog in het intensieve, zei ze. Het moet zijn, zei ik tegen haar, dat onkruid zoals deze zanger niet zo makkelijk vergaat.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Mannekes, Bompie, ik heb gedroomd.
5: Over?
4: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
4: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En zondag en maandag
5: 20% korting op alles.
4: Serieus?
6: Oh, jij wist dat niet.
5: Bompie, we hebben nu drukken door.
4: Oei, gaan we niet dan?
6: Jawel!
7: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Het is Bolt Eendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
11: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
12: Sorry, maar het is WK.
14: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
16: Oei, wacht hè.
17: Rustig,
16: Schat. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
17: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
15: Prima, prettige avond.
16: Mooi, ik had dat wel gevonden.
17: Ja, ja, zeker dat.
11: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
16: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
17: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
18: Immoscoop!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
18: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
16: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
16: Dat is wel een held, hè.
19: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...
18: Immoscoop, man!
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
20: Promo koken.
17: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
17: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
21: VRT Radio
22: 65.

Johan Verminnen heeft net als met cafés iets met boten en met water en zeeën. Hij is verslingerd aan alles wat zich in en op het water bevindt. Van sloep tot mastodont tanker of een cruise kolos. Alles is goed om hem in vervoering te brengen. Dat was Zeiler ver van huis. En wat ik mij nu afvraag, zouden de radio's in de jaren 90 inspiratie hebben gevonden voor hun She Goes Nana bij deze Ze Zingt Nana van begin de jaren 70? Het is maar een vraag hoor. Ze zingt Nana op 64. Ja.

0: Hij was de eerste. Ze zingt Nana. Dat was natuurlijk Johan Verminne op nummer 64.
1: Radio Bene. Radio Bene. Johan Verminne 75.
0: Goedemorgen, Geraldine Verkamme. Ja, Geraldine, daar ben jij. Je stuurt onze herinnering aan Johan Verminne en daarvoor moeten we 35 jaar terug in de tijd. Alles heeft te maken met die 60-40-viering voor koning Boudewijn. Weet je nog, 60 jaar werd hij toen, 40 jaar op de troon. En wat had jij en Johan Verminne daar precies mee te maken?
2: Ja, heel lang geleden, 35 jaar geleden, toen heb ik een auditie meegemaakt op provinciaal vlak om mee te mogen spelen met die Oost-Vlaamse happening, die viering van de koning, toen hij 60 werd en 40 jaar op de troon was. En daardoor heb ik een heel jaar mogen repeteren om daar aan mee te doen. En op de bewuste dag heb ik mogen het podium delen met Johan Verminne. En heeft hij een lied gezongen, zo aardig, zo'n klein speciaal gemaakt voor die gelegenheid. En dat was wel een heel fijne ervaring.
0: Wel, ja. En heeft hij toen indruk gemaakt op jou, Johan Verminne?
2: Ja, het was de eerste keer dat ik iemand eigenlijk in het echt zag die op de radio kwam en op de radio liedjes zong. En ik vond dat wel heel fijn, want ik vind zijn stem, en ik vond toen zijn stem ook heel uniek. Dus dat was wel een heel leuke ervaring. Hè.
0: Ja, heb je hem dan nog later nog gevolgd, zijn werk, wat hij heeft gedaan?
2: Nee, niet echt, maar ik, ja, niet echt heel precies, maar ik ken wel heel veel zijn liedjes en ik ben wel echt fan van Brussel, Laat me nu toch niet alleen. Pauline en zo verder natuurlijk.
0: Ja, Geraldine, ik heb een verrassing voor jou. Ik ga met jou 35 jaar terug in de tijd. Dit zijn Vox Humana, Dirk Brossé en het Brass Ensemble van het Koninklijk Conservatorium van Gent, samen met Johan Verminne. Geniet ervan en bedankt dat je jouw verhaal even wou doen bij ons. Dankjewel, hè.
2: Graag gedaan, dag.

0: zijn.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Te veel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
1: Open op Pinkstermaandag.
5: Dovi-keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
1: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent. Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
6: bij Brico, Brico City
1: en Brico Planet
6: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.
7: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de Knaldi-prijs van maar €3,99.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
12: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
13: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
13: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
14: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
15: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
16: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
17: Wel, meneer, 5317.
16: Ja, mijn naam is...
17: Ja, 5317, ik weet het.
16: Oké.
15: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
17: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
15: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Radio BNE.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. De federale politie is op zoek naar een gevaarlijke geïnterneerde die verbleef in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen. De man zat daar voor geweldmisdrijven, maar hij kon gisteren ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. Er is nu een opsporingsbericht gelanceerd met zijn foto erbij en de federale politie plaatste hem zelfs op de most wanted lijst. De man kan gevaarlijk zijn, zegt Christophe Aert van het Antwerpse parket.
1: Het is een man van 44 jaar, eerder atletisch gebouwd, kort bruin haar, grijzend aan de zijkant en grijsblauwe ogen. En op het moment van zijn ontvluchting droeg hij een blauwe t-shirt en sportschoenen van het merk Nike. Als iemand hem zou zien, dan wordt ook vooral gevraagd om hem niet zelf te gaan benaderen, maar ook om onmiddellijk de politiediensten daarvan te verwittigen.
0: Een foto van de ontsnapte geïnterneerde kan je vinden op de site van de federale politie en op vrtnieuws.be. In 4 jaar tijd zijn er in België 3 keer meer fietsers betrapt op gsm'en achter het stuur. Bij minderjarigen is het aantal zelfs verviervoudigd, dat schrijft het laatste nieuws. CD&V-kamerlid Frankie de Mon maakt zich zorgen over die stijging en wil dat fietsers meer gewaarschuwd worden over de gevaren.
2: Het is goed dat er beboet wordt, maar er wordt te weinig gesensibiliseerd. En ik roep dan ook op de overheid te doen zoals VRT eigenlijk. Te werken met een campagne zoals met Pommelien Thijs, die daar de campagne Het Beste Moet Nog Komen eigenlijk samen de schouders zetten. Er hoeft niet gegsm'd te worden achter het stuur. En het is ook aan de overheid om die taak op te nemen.
0: Je mag je gsm op de fiets nooit in de hand houden, ook niet als je voor een rood licht staat. Als je betrapt wordt, riskeer je een boete van €174 met nog extra kosten erbij. Premier Bart De Wever begrijpt dat jongeren in Vlaanderen zich minder gelukkig voelen dan ouderen. Hij reageert daarmee op het onderzoek van de VRT, de foto van Vlaanderen. Het is voor de premier ook heel herkenbaar, vertelt hij.
3: De periode tussen 18 en 20 is een beetje een zwarte periode voor mij, waarin ik heel veel levensvragen niet beantwoord kreeg. Als wat is mijn plaats in de samenleving, waar wil ik eigenlijk naartoe? Het goede nieuws is, plotseling ging de zon terug op en daar is eigenlijk niks speciaal voor gebeurd. Dus mijn boodschap aan jongeren die misschien in die donkere plek zitten is van ook niet te wanhopen. Besef ook dat dit misschien een fase is waar je spijtig genoeg doorheen moet.
0: Het is een zonnige en warme dag. We halen tot 27 graden. Ook dit weekend veel zon en nog wat warmer tot 29 graden in het binnenland. En begin volgende week blijft het zomers warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Shema. Naar Brussel moet je vertragen op de E40 tussen Aflieg en Internat door een defect voertuig op de afrit. Op de buitenring rond Brussel moet je 20 minuten extra rekenen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wezenbeek. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval. Naar Antwerpen aanschuiven, een kwartier dan nog op de A12 vanaf Hoevenen. Een ruim een half uur beter op de E19 vanaf Sint-Job. En ook op de E313 met golven vanaf Herentals-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten extra tussen Linkeroever en Deurne. Richting Gent ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Daar is door een aanrijding de rechterrijstrook versperd. De E403 van Kortrijk naar Doornik is iets voor de aansluiting met de E19 volledig versperd door een ongeval. Alle verkeer moet de snelweg verlaten via de afrit Templeuve.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, Johan Vermille 75.
7: Katerien van Doorn.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
4: Goedemorgen.
8: VRT Radio Bene.
6: 63.

Zo is dat, Nanette. Johan Verminnen over zijn Rosie. Philippe van Rijsselbergen uit Soersel zegt... Als jonge man ben ik ooit naar een heerlijk concert van Johan geweest. Zijn belangrijkste boodschap is mij blijven hangen. Laten mensen zingen in hun eigen taal. Ik heb er goede hoop op dat als mijn gitaar me helpt nog langskomt. Want dan kan ik het nog eens horen zonder die kras in mijn cd. Philippe daar in Soersel, het is jouw moment nu. Op 62 in de Radio Bene, Johan Verminnen 75. Dit is Als mijn gitaar me helpt.

0: van je houdt.
1: Ja, deze had ik nu toch wel wat hoger verwacht in de Radio BNE Johan Verminnen 75. 62, dat is toch niet zo goed voor zo'n mooi lied? Het is een tijd geleden dat ik het nog had gehoord en ik moet zeggen, van wat een schoonheid is dit toch? Je hebt gelijk, Filip. De Radio BNE Johan Verminnen 75 is ook een heel klein beetje een kroegentocht geworden. Café der Blije Harten, daar zijn we al geweest. Ook in Bar Tropical. Tijd nu om ergens anders een aperitief te gaan drinken. Mag toch al, hè, op dit uur. Wat dacht je ervan om eens binnen te springen bij Leon en bij zijn ma? Café de Reisduif op 61. Goed.

0: We houden er zeker de moed in. We zijn nog maar begonnen. Kom, Janine, was dat. Tijd nu voor iets speciaals.
1: Pas ton schoenen, ja poepa dan schoen pasma. Pas te poera, ja poepa de poer pasma.
2: 59.

0: Ja, Johan Verminnen, niet vies van een duet. Ik had dit nog nooit gehoord. Dat was Met z'n twee. Hier samen met Marca, zanger, componist, filmregisseur, vooral geliefd in de Brusselse en Belgische muziekscene. En ongetwijfeld ook de vierde vader van de internationaal beroemde popster Angèle en rapper Romeo Elvis.
1: Radio BNE, Johan Verminnen, 75.
2: Catherine van Doorne,
1: 58.

0: zijn altijd geneigd om te denken dat het gras groener is aan de andere kant. Maar vaak keer je dan heel erg bekaaid terug. Dat was één of andere dag.
1: Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
4: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
6: Justin.
4: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Just in time, Adam.
4: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: En Colruyt trakteert.
8: Ja, echt waar?
7: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.
10: Radio B. 57.
11: Mijn inspiratie komt eigenlijk van Toet Stielemans, die antwoordde in 1989 in een documentaire op een vraag van een Engelse journalist die hem vroeg: hoe komt het dat je zoveel succes hebt binnen de jazz, maar ook buiten de jazz? En Toets nam zijn bril af en zei heel traag en heel accuraat: because everything I do is between a smile and a tear. Ik zeg, ik heb de titel voor mijn lied en voor mijn album. Waarom? Omdat inderdaad alles tussen een glimlach en een traan is in het leven. Het is zoals een programma dat je gaat bekijken. Het publiek gaat een programma bekijken in een zaal. Wel, het is een lach en een traan. Dat kun je ook zeggen. Je moet de mensen ontroeren en tegelijkertijd ook kunnen vrolijkheid geven. En zo is het leven. En in feite is mijn leven zo. Het is niet allemaal roze geur en maneschijn, maar het is genoeg maneschijn en genoeg roze geur.

Hij zegt het zo mooi, het leven is nu eenmaal niet alleen maar roze geur en maneschijn, maar fluctueert tussen die glimlach en een traan. Goed gezien van Toet Stielemans en van Johan Verminnen. Tussen een glimlach en een traan stond op 57.

0: Ja, je weet wat ze zeggen, hè?
1: Van mij.
0: Van die twee honden die vechten om een been. Dat ze maar oppassen. Johan Verminne hier samen met Remo van het Groene Woud. En halleluja, ze is van mij.
2: Ik speelde echt het voorprogramma van Gilberto Gil op de Grote Markt in Brussel. Wie stond er in mijn publiek op de eerste rij? Katrien. Ik speelde daarna op de Gentse feesten. Wie stond er op de eerste rij? Katrien. Ik speelde daarna in Lokeren. Op de Vonnefeesten, wie stond er op de eerste rij, Katrien? En van het een kwam het ander, zeggen ze dan.

0: deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Colruytgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar, hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. VRT Radio
7: BV 52. In het leven, dus als je boven de 60 bent bijvoorbeeld, dan ben je immens oud voor een heleboel mensen. Want we hebben een maatschappij die zich richt, en kijk maar naar publiciteit, kijk naar alles, kijk naar media, die zich richt naar jonge mensen, vaak terecht. Maar wij zijn een maatschappij die ook weggooit. En wij gooien mensen weg. En bij artiesten is dat ook zo. Dat is spijtig, want er zijn zo mooie voorbeelden in landen die ons omringen van mensen die een heel hoog niveau halen, die ook door al die ervaring de juiste tonen, de juiste snaren weten te raken.

0: Jan Verminne staat vandaag ongetwijfeld ook stil bij die jongen van 75 die hij ondertussen is geweest. Sommigen weten het misschien niet, maar het is wel degelijk Johan Verminne die de Vlaamse vertaling schreef van het origineel The Rose. In de jaren 80 werd Anne-Christie ermee bekend, maar dit is de versie dus van Johan Verminne.
1: Men zegt van liefde,

0: De roos van Johan Verminne op 51 in de Radio Bene. Johan Verminne 75. En dan nu, volle gaas, volle petrol, zoals Johan dat zou zeggen.
1: Radio Bene.
2: Johan Verminne 75.

En swing heeft hij ook. Johan Verminnen met Dua Dua. Johan en Stef Bos die zijn leraar en leerling. Ze verschillen exact 10 jaar in leeftijd en toch, er was een klik. Zozeer zelfs dat er nu nog altijd een wisselwerking is tussen die twee. Ze zien elkaar niet zoveel, maar ze mailen elkaar wel en ze inspireren en beïnvloeden elkaar. Ja, hoe mooi is dat toch, dat wederzijdse respect tussen leraar en leerling? Hoe zij van elkaar leren en elkaar beïnvloeden? Het is al zo dat je bij Stef Bos zou kunnen denken dat Johan Verminnen zijn nummers heeft gemaakt. Dit bijvoorbeeld, Tussen de liefde en de leegte. Dit is niet Johan Verminnen, maar dit is wel de onnavolgbare Stef Bos. Leerling van Johan Verminnen.

0: Ik zou het te gek vinden als hij nog een paar dingen zou schrijven. Want ik denk dat er iets... dat zijn huid zo flinterdun is op het moment... dat er nog een paar dingen onder zijn huid zitten die er makkelijk uit kunnen. Dus ik wens hem op zijn 75ste nog een ongenaakbare plaats zoals de melancholie. Al is het een paar liedjes. Ik denk dat dat erin zit.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Goesting in mijn wereldreis.
5: Elke maand.
4: Lekker chillen in het paradijs.
5: Elke maand.
6: Win for life.
5: Win for life.
6: Win tot €5.000 elke maand.
5: Elke maand.
6: Je leven lang.
7: Het is Bolt Eendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
10: promokoken.
11: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
9: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
11: Tartaratata.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De geïnterneerde die vluchtte tijdens een fietstocht is nog altijd spoorloos. Mensen met een beperking protesteren tegen de lange wachtlijsten voor hulpbudgetten. En minister van Consumentenbescherming wil de wetgeving voor de solden aanpassen. De geïnterneerde man van 44 die ontsnapt is uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen is nog altijd op de vlucht. Hij kon gisteren wegkomen tijdens een begeleide fietstocht en de federale politie is hem nu volop aan het opsporen. Heel een goed gebeur. De politie spreekt over een gevaarlijke man. Hoe kan zo iemand zomaar wegvluchten?
1: Ja, hij is inderdaad in 2018 geïnterneerd in het centrum in Gent na een diefstal met geweld. Daar heeft hij in 2021 een verpleegkundige aangevallen. Poging dood. Doodslag was dat en hij is dan opnieuw geïnterneerd, maar dan wel overgebracht naar het centrum in Antwerpen. Nu, tijdens zo'n opname wordt er gewerkt aan de reïntegratie voor wanneer een geïnterneerde weer zou vrijkomen. Er wordt daarvoor een stappenplan uitgewerkt. En in het kader daarvan kan de rechter een uitgaansvergunning geven om bijvoorbeeld ook te gaan fietsen. In groepen van 3, 4, 5 mensen is dat dan met 1 of 2 begeleiders. In 99,8% van de gevallen verloopt dat zonder probleem. Dat laat het psychiatrisch centrum ons weten, maar hier is het dus wel fout gelopen.
0: Ja, en een foto van de ontsnapte geïnterneerde kan je vinden op de site van de federale politie en op vrtnieuws.be. In 4 jaar tijd zijn er in België 3 keer meer fietsers betrapt op gsm'en achter het stuur. Bij minderjarigen is het zelfs verviervoudigd, blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg. De stijging is er vooral door strengere controles, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
2: We weten niet exact welke evolutie er is met betrekking tot het aantal fietsers dat de gsm gebruikt, wanneer dat ze aan het fietsen zijn. Maar wat dat wel is, is dat de politie de laatste jaren steeds vaker controleert en acties organiseert naar foutief gedrag van fietsers. Dus het is eerder wellicht een feit dat er meer gecontroleerd wordt en dat dat fenomeen zich opvallend vaker zou voordoen in ons land.
0: Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking voeren in Brussel actie tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister van Welzijn Genee. Op dit moment staan zo'n 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Daarmee kunnen ze hulp op maat kopen. Enkel de mensen met de zwaarste zorgen zullen daar nu nog recht op hebben en anderen zullen rechtstreeks hulp krijgen bij bestaande organisaties. Maar er is veel ongerustheid over. Dat merkt ook Sanne Baak.
3: Ongehoord! Niet akkoord!
4: Enkel mensen met de zwaarste zorgnood zullen nog een eigen budget krijgen. Maar waaraan ze dat mogen besteden, wordt strenger. Lizzie krijgt al 24 jaar een budget en is ongerust.
5: Er wordt gezegd dat dienstchecks worden verminderd. Er wordt gezegd dat taxidiensten eruit worden gebonjourd. En hoe raken we dan nog buiten?
4: Jonas staat al 7 jaar op een wachtlijst en hoopt nog geld te mogen uitgeven aan een daguitstap.
6: Iets te kunnen eten en drinken, want dat is iets wat ik momenteel nog niet kan.
4: Genee wil meer inzetten op rechtstreeks toegankelijke hulp, zoals dagopvang of thuisbegeleiding. Maar mensen zoals Philippe vrezen dat ze dan enkel binnen kantooruren er terecht kunnen en geen praktische hulp krijgen.
7: Zij wil vooral kijken naar hoe kunnen we meer mensen helpen. Maar wij willen zelf kunnen bepalen van hoe en met wie willen we onze zorg en onze ondersteuning invullen.
8: Moeten wij weer vechten? Ja!
0: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil de soldenwetgeving aanpassen. Gisteren besliste de Raad van State om boetes die 3 kledingketens hadden gekregen in te trekken, omdat ze het woord solden buiten de officiële soldenperiode hadden gebruikt. En dat mag niet volgens de Belgische wet. Maar de Raad van State heeft geoordeeld dat dat verbod de Europese regels schendt. Nieuwe boetes uitschrijven heeft nu dus geen zin, zegt Beenders, maar hij wil zo snel mogelijk bekijken hoe de wet kan aangepast worden om klanten en kleine handelaars te beschermen. Dat vertelde hij in Win-Win op Radio 2.
9: Wat er zeker in moet staan, is dat als een winkelier een korting aanbiedt, dat de klant ook zeker is dat het een korting is. Want we hebben in het verleden al gezien dat er winkels de weken voor ze een korting aanbieden, systematisch hun prijs verhogen, om dan een korting aan te bieden die eigenlijk geen korting is. En dat vind ik heel belangrijk. Het mag niet zo zijn dat met dit arrest het woordje solde of korting misbruikt wordt als een commerciële slogan om consumenten de indruk te geven dat ze korting krijgen en het is er dan geen.
0: En voormalig minister van Justitie en Kamerlid voor oppositiepartij Anders, Paul van Tichelen,
10: Hechelt verlaat de actieve politiek. Hij wordt baas van de juridische dienstverlener Modero. Van Tichelt was eerder topman bij het OCAT, dat de dreigingsanalyse voor ons land maakt. En hij werkte als substituut procureur-generaal in Antwerpen. Deze namiddag zonnig en warm, maximaal tot 27 graden. Morgen opnieuw veel zon, nog een beetje warmer, plaatselijk tot 30 graden. Aan zee is het wel wat frisser. Zondag even warm, hier en daar stapelwolken en het blijft ook warm volgende week. De geïnterneerde man van 44 die ontsnapt is uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen is nog altijd op de vlucht. Daarmee begon het nieuws. Hij kon gisteren vluchten tijdens een begeleide fietstocht. Zijn foto kan je vinden op de site van de federale politie en ook meer in de app van VRT Nieuws.
4: Charlotte, bedankt. Naar Antwerpen moet je een kwartier erbij rekenen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. 10 minuten op de E34 vanaf Melsele, ruim een half uur op de E19 vanaf Sint-Job en ruim drie kwartier op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland meer dan een half uur tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel moet je 25 minuten file golven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. En door een ongeval op de E403 van Kortrijk naar Doorne is de weg volledig versperd. Iets voor de aansluiting naar Brussel, Rijssel en Bergen. Het verkeer moet de snelweg verlaten via de afrit Templuiven en daardoor 5 kilometer stapvoetsverkeer trotseren.
11: Radio Bene.
12: Radio Bene, Johan Vermille 75.
4: Katerien van Doorne.
13: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
4: Goedemiddag.
13: VRT Radio Bene.
12: '49.

Hoe schoon is dat? Op 49 in de Radio BNE, Johan Verminne 75. Alle dromen zijn van ons. Het is een vertaling van Les Rêves sont en nous van Pierre Rapsat. En ik ben het niet zeker, maar ik denk dat wij hem ook even hebben horen zingen daar in het Frans op het einde. Bij wijze van eerbetoon misschien, want hij overleed 12 jaar voor dit lied tot stand kwam. Het viel mij op, Johan vermeldt heel weinig vrouwennamen in zijn liedjes. Ik kan er maar een paar opnoemen. Rosie, Pauline, Janine, Lente, Madeleine, die van de Marolle. En veel verder kom ik eigenlijk niet. Maar dan bots je op zo'n liedje dat je nog nooit eerder hebt gehoord. En dat dankzij jouw stem aan mijn oren is gekomen. Dankjewel daarvoor. Dit is een ode aan Rozemarijn.

0: Ja? Het was daar gezellig in 1970 met zijn Rozemarijn op 48. In de Radio BNE Johan Verminne 75. Een lied dat trouwens even oud is als ik, merkte ik op. Stel je voor, 56. En je hebt er niet eens een stofvot voor nodig. Op 47 in de Radio BNE Johan Verminne, 75, jammer genoeg. Een liedje waar Johan Verminne zelf tekst en uitleg bij geeft. Het staat op zijn album En daarna ga ik vissen van 7 jaar geleden. En blijkt dat er nu toch iets mis is met mijn timing, want ik had dat veel eerder moeten spelen.
1: Dat is een moeilijke voor de radio, maar dat is een prachtige voor de ochtendspits. Hè? Het liedje Alles begint van vooraf aan is het eerste liedje dat ik geschreven heb voor die plaat. En hoe is dat ontstaan? Ik woon al lang niet meer in Brussel. Wat sommige mensen denken, Johan Verminne, ah, die woont in Brussel. Wel, ik woon daar al lang niet meer. Maar ik kom regelmatig naar Brussel. Door allerlei functies die ik doe, ook vrijwillig. Ik ben zo de voorzitter van Be Brusselaer. Dat is, die houden zich bezig

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: VRT Radio BNE Live.
4: En kwam eens op een ochtend, moest ik op een vergadering zijn. En ik kom door echt vroeg in die ochtend naar Brussel. En al wat ik zag, heb ik beschreven in dat lied. Want elke dag, mensen, begint het van vooraf aan.
5: 47.
6: De stad ontwaakt en kijkt ons aan. De zon vervangt de bleke maan. Alles begint van vooraf aan. Haar ogen knipperen in het licht. Haar aders slibben langzaam dicht. De eerste file is in zicht. De kranten rollen van de pers. Het nieuws smaakt nu nog krakend vers. De nachtploeg voelt zich uitgeperst. De vroegmarkt heeft haar geld geteld voor al wat vers was op het veld. De restaurants worden besteld. En late gasten van een fuif worden aan deuren uitgewuifd en komen zwaar gehavend thuis. Vermoeide meisjes van plezier verlaten nu het Noordkwartier. Straks doven alle lichten hier. Ontbijtcafés brengen ons troost met koffiekoeken, jam en toast. Want op dit leven dient getoost. De metro kruipt onder de grond, langs gangen als een blinde mol. En de kantoren lopen vol. De schrijver staart naar een wit blad. Hij die geen inspiratie had, viel vannacht in een zwart gat. De stoelen op elkaar gezet, een laatste noot van een trompet. De muzikanten gaan naar bed. De stad ontwaakt en kijkt ons aan. De zon vervangt de bleke maan.

0: Hij vertelde daarnet Johan Vermin en over zijn rit vroeg in de ochtend naar Brussel. Wel, het voelde een beetje alsof ik op de achterbank zat van zijn wagen. Zeer bijzondere sfeer in dit lied, hè. Alles begint van vooraf aan, stond op 47 in de Radio BNE. Johan Verminne, 75.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Radio BNE. 46.
3: Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen? Sammy met je ogen, Sammy op de vlucht.

Er zijn zo'n aantal artiesten waar Johan Verminne een grenzeloze bewondering voor heeft. Ramses Shaffy was daar één van en hij maakte dus Johan Verminne zijn versie van Sammy.

We komen en we gaan. Dat is de wet van het leven. Dat is voor iedereen gelijk. En dan nu het liedje dat van mij op 1 mocht staan in deze Radio Bene, Johan Verminne 75. Het is helaas nog niet tot aan de helft geraakt, op 42. Als straks mijn ogen rood van de tranen staan, dan is het niet daarom dat ik ween, maar dat liedje dat doet iets met mij. Een zakdoek in de buurt is altijd handig. Altijd weer gaat het over afscheid. Luister en geniet. Dit is Ooit van de onnavolgbare Johan Verminne.

0: Slik. Ooit staat op plaats 42 in de Radio Bene. Verminne 75 en Agnès uit Kampenhout geeft mij gelijk. Het was ook haar nummer 1. Dus zeer onterecht die plaats 42. Ik zal volgende keer wat beter mijn best moeten doen om reclame te maken. Agnès, ik verwacht dat ook van jou, eerlijk gezegd. Dadelijk, daar gaat ze. Een heel ander liedje dan Daar gaat ze van Clouseau. Maar Clouseau en Johan Verminne, dat is eigenlijk ook wel een dingetje. Ook alweer dat wederzijds respect tussen drie heel verschillende artiesten.
1: Ik heb eens een plaat gemaakt die heet Tegendraads, een album. En ik vroeg hen om koor te zingen. Ik heb misschien 10 keer mijn gevraagd om hun factuur te laten opsturen. Ze hebben dat altijd geweigerd. Dat is ook Clouseau. Een groot hart. Hier hebben Koen en Chris een heel groot hart.
2: En Colruy trakteert.
3: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be. Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Wij dragen E5.
6: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
5: E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Radio
8: 41.

0: daar gaat ze. 15 jaar later kwamen Chris en Koen Wouters met hun Daar gaat ze. Een totaal ander lied wel te verstaan. Jan Verminnen schreef liedjes over het afscheid van zijn vader, maar ook van zijn moeder. Die zette hij werkelijk op een voetstuk, zijn moeder.
1: Eigenlijk de echte baas van de familie was mijn moeder. Die nooit haar stem verhief, maar die de zaken regelde. En als ik dan naar het conservatorium ging, dan zei ze gewoon tegen mij: het is toch echt wat je wil? En ik zei: ja, mama, dan moet je maar gaan, zei ze. Zo zat mijn moeder in elkaar. En mijn vader moest zich altijd neerleggen bij wat mijn moeder eigenlijk zei. Want mijn moeder zei ooit eens tegen mij, als het slecht ging in een relatie met mij: je moet toch niet denken dat tussen u en mijn vader het altijd rozengeur en maneschijn geweest is. De deur heeft dikwijls opengestaan, zei ze. Ik zeg: voor wat? Om me buiten te schoppen, zei ze.
2: Veertig.

0: Er zijn van die prinsessen die niet in de story verschijnen. Dat zijn dan ook meestal liefhebbende, hardwerkende moeders. Zoals die prinses van het Pajottenland, de moeder van Johan Verminne, zoals hij ze noemde. Hè. Verbeelding, lieve mensen, dat is alles. Hè. En als we het over verbeelding hebben, wel, dan belanden we al heel vaak bij de kinderen. En het is ook een herinnering uit zijn prille jeugd die Johan Verminne ertoe bracht om Bootje van Papier te schrijven.
1: Ik herinner mij, als ik een jonge snaak was, dan maakte ik een bootje van papier, zette dat in Wemmel op de lokale beek, waar alles in terecht kwam, de Malenbeek, en die stroomde dan naar Vilvoorde, en daar kwam ze in het kanaal, naar Antwerpen, en dan hoopte ik dat ze de Schelde haalde, dat mijn bootje de Schelde haalde, en dan de zee. Maar eigenlijk in het liedje staat eigenlijk een boodschap, half in het Frans en half in het Nederlands. Waarom? Het is op een soort Cajun-achtige muziek, dus dat is muziek uit een deel van de States waar ook nog een slecht Frans wordt gesproken. En dan is het refrein is n'est pas capitaine qui veut, mais pauvre matelot qui peut. En vertaald is het dan ook in het refrein. Geen is kapitein op zijn schip, maar arme matroos zoals ik. En eigenlijk is het een ode aan de matrozen. En weg met de kapiteins. Voilà.
2: '39.
3: Ik volgde de stroom van het water. Ik

0: Ja. Bootje van papier op 39 in de Radio BNE. Johan Verminne, 75. Het is feest vandaag. Johan Verminne wordt 75. En wij, goedemiddag ondertussen moet ik zeggen, Lars. Ja, ik ben al van vroeg bezig.
1: Hey, Katrien. Hey, leven de matrozen en leven de mensen die gestemd hebben voor onze Johan Verminne 75. Hè?
0: Ja, zo is dat maar net. Want ik zei, wij mogen op dat feestje te zijn. Hè? Wij mogen de eer hebben om 75 nummers naar elkaar te draaien van Johan Verminne. En inderdaad, wat een feest is dat, zeg? Ik ben mij hier rot aan het amuseren.
1: Van mij komt er heel veel terug ook, want ik heb Johan leren kennen in 1984, eigenlijk een beetje zoals Stef Bos een paar jaar later, met de muziek uit het album Melancholie. Mm-hmm. En ik was toen een jongen van 15, bijna 16.
0: Welke nummers staan daarop?
1: Wat heb je daarop? Vakantie aan zee, de melancholie, een vriend zien huilen, die vertaling van Jacques Brel. Een fles in de zee, zanger zonder meer ook. Daarvan gaan er straks nog een paar passeren. En het is echt een, zoals hij zelf zegt, een low-budget album geweest. Dat een gigantisch succes geworden is. Mm-hmm. Prachtige vertalingen ook. Nummers van Nougaro, van Brel, van Charlebois. Maar vooral, ik herinner me nog dat ik dat beluisterde in mijn bed. Onder mijn laken, cliché, met de Walkman. De LP opgenomen op een cassetje. En ik dacht, dit is zo goed. Daar moet ik nog meer van ontdekken van die mens. En zo ben ik bij Brel zelf terechtgekomen. En dan zijn volgende album, Tragisch Mooi. Ook weer zo prachtig. Dus ja, wat een grote man. Wat een prachtig muzikaal aanbod eigenlijk van ons. Ik ben er heel trots op ook. Ik ben fier dat we dit doen. Wat een statement.
0: Absoluut, hè? Absoluut. En ik dacht van, goh, Johan Verminne, het zijn allemaal trage liedjes.
1: No.
0: Ik heb mij hier heel erg in vergist. Maar ik vind het fantastisch om er deel van te mogen zijn. Jij gaat zometeen na het nieuws van 1 uur verder tot 4 uur. Mm-hmm. Kleine tip van de sluier, wie zou er op 1 kunnen staan? Johan Verminne, wat een eer. Ja, dat is goed, dat is keigoed. Dit komt uit zijn laatste plaat. Dit is de laatste ronde, Johan Verminne. Lars, amuseer u, hè? Mm-hmm.
2: Ik heb gegeven al wat ik had. Ik heb gekregen meer dan ik gaf.

twee. Dit is een afscheid en geen tot ziens. Dit is voor altijd en geen misschien.

mijn medestrijders met groot talent. Ik zag ze verdwijnen, ik denk aan hen. Maar nieuwe namen staan in een rij. Een andere boodschap voor een andere tijd.

eerste keer. Ik vind het zonde, maar kom niet weer. Dit is een afscheid en geen tot ziens. Dit is voor altijd.

0: lente. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
1: bij Brico Brico City
0: en Brico Planet
1: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Liantis. Zeg, ik snap dat hier niet van die...
6: Die tijdsregistratie bedoelt je?
5: Ja.
6: Daar kan ik u bij helpen.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: Het is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De politie is op zoek naar een geïnterneerde die kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht. En mensen met een beperking protesteren tegen de lange wachtlijsten voor hulpbudgetten. De federale politie zoekt volop naar een geïnterneerde man van 44 die gisteren ontsnapt is tijdens een fietstocht. Hij verbleef in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, maar kon wegkomen tijdens een begeleide fietstocht. Heel een goed gebeur. De politie spreekt over een gevaarlijke man. Hoe kan zo iemand nu maar wegvluchten?
1: Ja, hij is inderdaad in 2018 geïnterneerd in het centrum in Gent na een diefstal met geweld. Daar heeft hij in 2021 een verpleegkundige aangevallen. Poging doodslag was dat en hij is dan opnieuw geïnterneerd, maar dan wel overgebracht naar het centrum in Antwerpen. Nu, tijdens zo'n opname wordt er gewerkt aan de reïntegratie voor wanneer een geïnterneerde weer zou vrijkomen. Er wordt daarvoor een stappenplan uitgewerkt en in het kader daarvan kan de rechter een uitgaansvergunning geven om bijvoorbeeld ook te gaan fietsen. In groepen van 3, 4, 5 mensen is dat dan met 1 of 2 begeleiders. In 99,8% van de gevallen verloopt dat zonder problemen. Dat laat het psychiatrisch centrum ons weten, maar hier is het dus wel fout gelopen.
0: En een foto van de ontsnapte geïnterneerde kan je vinden op de site van de federale politie en ook op vrtnieuws.be. In 4 jaar tijd zijn er in België 3 keer meer fietsers betrapt op gsm'en achter het stuur. En bij minderjarigen is het zelfs 4 maal zoveel geworden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg. De stijging is er vooral ook door strengere controles, zegt Stef Willems van Vias.
2: We weten niet exact welke evolutie er is met betrekking tot het aantal fietsers dat de gsm gebruikt, wanneer dat ze aan het fietsen zijn. Maar wat dat wel is, is dat de politie de laatste jaren steeds vaker controleert en acties organiseert naar foutief gedrag van fietsers. Dus het is eerder wellicht een feit dat er meer gecontroleerd wordt en dat dat fenomeen zich opvallend vaker zou voordoen in ons land.
0: Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervormingen van Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené. Er staan zo'n 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Daarmee kunnen ze hulp op maat kopen. Enkele mensen met de zwaarste zorgen zullen daar nog recht op hebben. Anderen zullen rechtstreeks hulp krijgen bij bestaande organisaties. Maar daar is veel ongerustheid over. Sanne Baak volgde het protest.
3: Ongehoord! Niet akkoord!
4: Enkel mensen met de zwaarste zorgnood zullen nog een eigen budget krijgen. Maar waaraan ze dat mogen besteden, wordt strenger. Lizzie krijgt al 24 jaar een budget en is ongerust.
5: Er wordt gezegd dat dienstchecks worden verminderd. Er wordt gezegd dat taxidiensten eruit worden gebonjourd. En hoe raken we dan nog buiten?
4: Jonas staat al 7 jaar op een wachtlijst en hoopt nog geld te mogen uitgeven aan een daguitstap.
6: Iets te kunnen eten en drinken, want dat is iets wat ik momenteel nog niet kan.
4: Gené wil meer inzetten op rechtstreeks toegankelijke hulp, zoals dagopvang of thuisbegeleiding. Maar mensen zoals Philippe vrezen dat ze er dan enkel binnen kantooruren terecht kunnen en geen praktische hulp meer krijgen.
7: Zij wil vooral kijken naar hoe kunnen we meer mensen helpen. Maar wij willen zelf kunnen bepalen van hoe en met wie willen we onze zorg en onze ondersteuning invullen.
8: Moeten wij weer vechten? Ja!
0: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil de soldenwetgeving aanpassen. Gisteren besliste de Raad van State om boetes die 3 kledingketens hadden gekregen in te trekken, omdat ze het woord solden buiten de officiële koopjesperiode hadden gebruikt. En dat mag niet volgens de Belgische wet, maar de Raad van State heeft nu gezegd dat dat verbod de Europese regels schendt. Nieuwe boetes uitschrijven heeft nu dus geen zin, zegt de minister, maar hij wil zo snel mogelijk bekijken hoe de wet kan aangepast worden om klanten en ook kleine handelaars te beschermen. Dat vertelde hij in Win-Win op Radio 2.
9: Wat er zeker in moet staan is dat als een winkelier een korting aanbiedt, dat de klant ook zeker is dat het een korting is. Want we hebben in het verleden al gezien dat er winkels de weken voor ze een korting aanbieden systematisch hun prijs verhogen om dan een korting aan te bieden die eigenlijk geen korting is. En dat vind ik heel belangrijk. Het mag niet zo zijn dat met dit arrest het woordje solde of korting misbruikt wordt als een commerciële slogan om consumenten de indruk te geven dat ze korting krijgen en het is er dan geen.
0: En de Spaanse voetbaltrainer Pep Guardiola stopt na dit seizoen als coach van Manchester City. Hij was sinds 2016 bij de Premier League club en won 20 grote prijzen met onder andere 6 landstitels, vorige week zijn 3e FA Cup en 1 keer de Champions League. Hij coachte in die periode onder meer Rode Duivels Company, De Bruyne en Doku. Manchester City heeft nog geen opvolger aangesteld. En ook Real Madrid neemt afscheid van zijn coach Alvaro Arbeola. De Spanjaard wordt waarschijnlijk opgevolgd door José Mourinho. Deze namiddag zonnig, warm, temperaturen tot 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer bij plaatselijke maxima tot 30 graden. Aan zee is het een beetje frisser. Zondag blijft even warm met hier en daar stapelwolken en dat blijft ook zo volgende week. En de federale politie zoekt volop naar een geïnterneerde man van 44 die gisteren ontsnapt is tijdens een begeleide fietstocht. Daarmee begon het nieuws. Je kan zo'n foto en meer uitleg vinden op de site van de federale politie, maar ook op vrtnieuws.be.
10: Goedemiddag. Naar Antwerpen is er meer dan 3 kwartier vertraging op de A12 tussen Antwerpenhaven en Ekeren. 1 rijstrook is daar versperd door een ongeval. Ook op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 van voor Massenhoven. Er komt 1 kwartier bij op de E17 vanaf Kruibeke en 10 minuten op de E34 van Oelichem tot Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Ook op de binnenring gaat het traag tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Brussel zijn de Jubelpark en de Wettunnel afgesloten richting Wetstraat. Daardoor is het extra druk in de Kortenberglaan en aan de Rijerscentrumtunnel. En op de E403 van Kortrijk naar Doornik is voorbij de afrit Templuive de weg nu weer vrijgemaakt.
11: Radio
10: Bene. Zeer goedemiddag, we zijn bijna halfweg. Het schiet aardig op en ook van mij een gelukkige verjaardag natuurlijk.
11: Radio Bene, Johan Verminne 75.
12: Lars de Grote.
13: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio Bene.
11: 37.

0: Met veel plezier. En dat is bij deze gebeurd op nummer 37 in onze Johan Verminne 75.
1: Ik voel de hemel nabij.
0: De hemel nabij. Het was er een uit 2003. En dit is van 56 jaar geleden. De eerste LP van Johan.

0: Johan Vermine over zijn oudere broer Bert. Overgevoelig en in zichzelf opgesloten, zoals Johan zelf zei. Mijn broer en ik, en het liedje dat op nummer 35 staat, dat mag je zelf inleiden.
1: Een liedje dat misschien veel zegt en waartoe ik niet zal komen is en daarna ga ik vissen. Waarin ook zit die hele gedachte waarmee ik soms geconfronteerd word. Ik mezelf confronteer, namelijk met het feit dat je moet tijdig stoppen

0: Oh ja, ook daar heeft hij gelijk in. De waarheid achterhaalt je tot elke prijs. Johan Verminne op nummer 34 in zijn eigen Radio BNN. Johan Verminne 75. De 75 mooiste liedjes uit zijn verzameld werk, door jou gekozen. Vertel me geen verhaaltjes.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat
8: en hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: Mannekes.
12: Bompie.
11: Ik heb gedroomd.
12: Over?
11: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
12: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
11: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
12: En zondag en maandag...
11: 20% korting op alles. Serieus?
12: Oh, jij wist dat niet.
11: Bobby, we hebben nu drukke door. Oei, gaan we niet dan?
12: Jawel!
13: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
15: Johan Verminne, 75.
16: VRT Radio BNN.
17: Zeg de leeuw van Waterloo en de waterval van Co. Het gebouwel van Rousseau en de panda's in de zoo. De wever met zijn retoriek en de kroo zijn gymnastiek. Ook de hanenslaatse klim, het was een wonder der techniek. Zag een heldere grafiek, Tom van Grieken die weer piekt. En al wie van hem verliest, het is een kiezer die beslist.

verwerkt. Niks gezien en niks gemerkt. Zag de boeren een protest en hun karren vol met mest. De natuur die ons nog rest en veel politieke zwet. Ik zag het atomium en de heibel in prison. Ze leefden daar in half pension. Als

0: bovendien.
1: Oud nieuws misschien, maar het is wel een van de liedjes op zijn jongste album De Laatste Ronde. En er is ook goed nieuws. Er is een nieuwe single van Johan Verminnen. Die heet Blijf Nog Even. En we gaan hem ook met veel plezier spelen hier bij Radio BNE. Ondertussen nummer 32 in onze Johan Verminnen 75. Met een woordje uitleg van Johan zelf.
2: Als ik begon, en dat is ongeveer 43 jaar geleden. Ik had was net laureaat geworden in een wedstrijd. Ontdek de ster in 69. Louis Neefs had mij uitgenodigd met mijn gitaartje om twee nummertjes te zingen. En ik kreeg een telefoon in de green room van Bill Tura. En dat was een ontroerende telefoon. Hij had mij zien zingen, live op de televisie. En hij zei, meneer Verminnen, u houdt misschien niet van mijn repertoire. Maar ik hou van de manier waarop je zingt. En ik ken iemand die u verder zou kunnen helpen. En hij heeft de basis gelegd van mijn carrière. Hij heeft mij in contact gebracht met die Jean Kluger. En bij Kom Rijk Me Je Hand is de muziek van Wil en de tekst van mij. En dat alleen al maakt het tot iets heel speciaal. Voor Wil en voor mij.

Dit is wat je krijgt als je de grote jongens laat samenwerken. Wiltura schreef de muziek en Johan Verminnen zorgde voor de tekst. Kom, reik me je hand op nummer 32 in onze Johan Verminnen 75. We schieten op, traag maar mooi. En dit is van net 40 jaar geleden. We zitten in 1986.

0: Johan Verminne. Traag is mooi. De gelijknamige LP van 40 jaar geleden, uit 1986. In tegenstelling tot wat de titel suggereert, is de plaat in een recordtempo opgenomen. En daar merk je dus niks van. Elke song is een pareltje. We zitten aan nummer 30 met een liedje uit 2019, net voor corona. Het nummer heet Ik weet het niet.
1: Ik leef in een wereld. De wereld van alle mensen, waarin alles ongelooflijk vlug verandert. Denk je dat ik zin heb in al die sociale media, terwijl je als zanger en muzikant bijna verplicht bent om deel te nemen aan al die sociale media om een publiek te bereiken? Want zo verandert het allemaal. Alle dingen die je leert als je jong bent, die zijn allemaal in vraag gesteld. Van sommige van die dingen die men je aangeleerd heeft, is nu bewezen dat ze fout waren. Als je in zo'n wereld leeft en je wordt ouder, dan besef je nog veel meer dan een jonge mens dat je eigenlijk niks weet. Dat je alles terug moet ontdekken. Zo is dat. En ik denk, wat ik nu zeg, dat verstaan heel veel luisteraars. Wat ik nu zeg. Want wij moeten ons maar aanpassen aan al die dingen. Kijk, Instagram, het kan mij niet schelen. Ik gebruik het niet.
2: Radio BNE, Johan Verminne, 75.
3: VRT, Radio BNE.
2: 30.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.

0: Voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja.
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Radio BNE.
10: Radio BNE.
9: Johan Verminnen 75.

0: De zee huilt al sinds 1998. Want dan heeft Johan Vermeene dit opgenomen. La mer pleure. Hij staat op nummer 27 in de Radio Bene Johan Vermeene 75.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn.
2: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
3: En Wallonië eens proberen.
2: Of naar een pretpark gaan misschien.
3: Oh, amai, dat zo. Ik ga Wallonië precies al zien.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Je eerste stappen zetten online... dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar hoezo?
6: Sorry, maar niet WK.
8: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Deze week kom je bij Spar voor...
14: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
13: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
14: lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
13: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
15: Mannekes, Bompie, ik heb gedroomd.
16: Over?
15: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
17: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
15: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
17: En zondag en maandag...
15: 20% korting op alles.
16: Serieus?
17: Oh, jij wist dat niet.
15: Bompie, we hebben nu drukken door.
16: Oei, gaan we niet dan?
17: Jawel!
18: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
19: Ik ben toch rustig!
20: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
21: Johan

0: Het is een vraag die al meegaat sinds het midden van de jaren 70. Zeg me, wat kan je meer plezier doen? Op nummer 26 in de Johan Verminne 75 bij Radio BNE. Anne Douwe heeft een berichtje gestuurd. Ze zegt, hallo, wat is dat genieten alweer? Alle muziek van Johan Verminne is toch pure poëzie? Ik zal het hem waarschijnlijk nooit persoonlijk kunnen zeggen. Maar bij deze toch een warme dankjewel voor zoveel mooie muziek die ontroert en die ons inderdaad vrolijk maakt. En Herman Parmentier zegt, ik heb Johan Verminne zien ontdekken tijdens het toenmalige tv-programma Ontdek de Ster. Hij viel meteen op met zijn stem, met zijn uitstraling. En toen hij doorbrak, vernam ik dat hij een halve pajot was, zoals ik. Zijn grootouders en zijn moeder waren van Pamel, dat is mijn geboortedorp. Ik ben zijn carrière blijven volgen en ik heb hem dikwijls zien optreden. Johan is en blijft uniek. Gefeliciteerd van Chris en Herman.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De federale politie zoekt volop naar een geïnterneerde man van 44 die gisteren ontsnapt is tijdens een begeleide fietstocht. Hij verbleef in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. 8 jaar geleden is hij geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later viel hij een verpleegkundige aan. Voor elke geïnterneerde wordt een plan gemaakt om terug naar de maatschappij te keren. En een fietstocht kan daar deel van zijn. Dat zegt directeur patiëntenzorg Ruben van den Amelen.
1: Wij organiseren dagelijkse fietstochten eigenlijk vrij regelmatig. En die gaan dan door in kleine groepjes. Dat kan zijn een 2-tal personen. Dat kan evengoed gaan over 3, 4, 5-tal personen. Misschien soms in 6 personen. Dat gaat dan eigenlijk vrij beperkte groepjes onder begeleiding. Over het algemeen van 1 begeleider vanuit het FPC.
0: In 99,8% van de gevallen verloopt zo'n uitgaansvergunning zonder problemen. Maar nu is dat dus niet gelukt. Een foto van de ontsnapte geïnterneerde staat op de site van de federale politie en op vrtnieuws.be. De proefperiode voor werknemers komt terug. De Kamer heeft de nieuwe regels daarvoor goedgekeurd. De proefperiode was meer dan 10 jaar geleden afgeschaft. Concreet kunnen werkgevers en werknemers een arbeidscontract tijdens de eerste 6 maanden sneller stopzetten met een opzegperiode van 1 week. Werkgeversorganisatie Unizo is tevreden daarover. Want kleine bedrijven moeten nu vaak snel iemand in dienst nemen en dat kan soms een verkeerde keuze zijn en veel geld kosten. Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Er staan 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget waarmee ze hulp op maat kunnen kopen. Enkel de mensen met de zwaarste zorgen zullen daar nog recht op hebben en zullen daar striktere regels voor krijgen. Dat zegt actievoerder Filip en hij is er ongerust over.
2: Ik zet dat vooral in voor thuisondersteuning, ook gewoon zelfstandig. En ook voor vervoer. En ik ben heel bezorgd dat bijvoorbeeld vervoer en thuisondersteuning in de toekomst niet meer zou kunnen betaald worden met het persoonsvolgend budget. Dat zijn extra kosten die ik moet dragen. Dus ik ben blij dat ik dat momenteel met een persoonsvolgend budget kan doen. En dat komt volgens mij onder druk te staan.
0: Caroline Genee begrijpt de ongerustheid, maar wil met de hervorming net meer mensen helpen.
3: We gaan het systeem simpeler maken, zodat meer mensen er hun weg in vinden. Mensen verdwalen erin, mensen weten niet wat kan en wat niet kan. Dat moet allemaal helderder. Elke hervorming komt met tegenkanting. Maar we zitten met alle personen rond de tafel. Maar je hebt natuurlijk verschillende stemmen. En wat de ene vraagt, is niet noodzakelijk op maat van de andere. En het is mijn job om de beste synthese te maken om meer mensen meer zorg te kunnen bieden.
0: Deze namiddag zonnig en warm, temperaturen tot 27 graden. Morgen nog een beetje warmer, tot plaatselijk 30 graden. Aan zee wel wat koeler. Zondag hetzelfde weer, met hier en daar stapelwolken. En het blijft ook warm volgende week, hier in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE, Johan Verminne 75.
4: Lars de Grote.

Wat mooi dat je ook dit een plekje gaf in onze Radio BNE Johan Verminne 75. Een liedje over de dood van zijn vader. We blijven stemmen horen, ook al zijn ze er niet meer op nummer 25. Een beetje meer alleen.

0: Een liedje uit dezelfde periode als Vakantie in mijn straat. Een stuk minder bekend en toch op nummer 24 in de Radio Bene Jochem Verminne 75. Meneer Middelmaat. Meneer Bos is een grote fan van meneer Verminne, dat weten we. Maar een lievelingslied aanduiden, tja, dat is niet zo eenvoudig.
1: Het lievelingslied van Johan vind ik moeilijk, hoor. Want er zijn een paar die mij heel hoog staan. En het is altijd subjectief wat je van iemand kiest. Het heeft te maken met waar je zelf bent in je leven. Dus voor mij is de melancholie, die hele plaat, is weergaloos. Ik heb er laatst nog eens naar zitten luisteren, 's nachts zo onderweg terwijl ik toer in Nederland. En, Vier ogen in de wolken is magistraal. Vakantie aan zee is ongelooflijk mooi. Het is een soort combi, heb ik nu pas begrepen ook. Hij vertelt daar ook een monoloog over een Italiaans dorpje, wat ik helemaal was vergeten. Hij is een veel betere acteur dan ik. Echt waar, weet je zo. Want wij moesten op school, op studio, moesten we netjes leren spreken met een tongpunt R. En dat had hij niet. Dus ik moest dat allemaal afleren na school. Om gewoon, zoals ik nu zit, te vertellen. En, maar ik zing het nu ook en ik vertel ook over hem in de voorstelling. Ik word 65 dit jaar en ik denk, dan wil ik toch een paar momenten die voor mij belangrijk zijn laten passeren. Nieuwe nummers, maar ook een paar. En ik zing Zangen zonder meer. Vertaling van Raymond, geschreven voor Johan. Origineel is van Robert Charlebois. Daar komt alles samen, mijn twee leraren plus het Frans chanson uit Canada in dit geval. En toen ik dat zag, voor de eerste keer dat hij dat zong, daar op die achterafzaal in Kammerstraat in 1986... dus nu vlak af 40 jaar geleden, ja, heeft dat mijn leven veranderd. En wist ik, ooit ga ik dat zingen, zelf. En als ik het zing, ga ik iets vertellen over dat moment wat van Verminne die ik zie zingen, wat mijn leven heeft veranderd, punt. Dus dat is wel mijn favoriet.
2: Johan Verminne, 75. Radio BNN.
3: 23.

dit in de topcollectie speelde, toen reageerde Anne uit Berlaren met de woorden: dat komt binnen, zeg. En dat heeft Anne gemeen met onder andere Stef Bos, ook een grote fan, zanger zonder meer. En wat er op nummer 22 staat, dat is ook erg straf. Johan Verminne, na de dood van zijn broer Bert. Niemand.

0: Oh, mai de se vece vas la
1: grea, eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Se știe? Bancaria nu funcționa? Ba, un scart verde.
0: Se afla. Left call.
1: Calm. Pesitu zonder geld in Peru. En met een muggenspray bijna op. Ze biedt stik met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Radio BNE. Radio BNE. Johan Verminne 75. Eenentwintig.

Nog een liedje uit de LP Traag is mooi van 40 jaar geleden. Het klinkt als traag is mooi, maar het is gewoon traag is mooi. Van waar de wolken komen. Het vergane paradijs dat door Brel werd bezongen en door Verminne dus. Op nummer 21 in de Radio Bene, Johan Verminne 75. Kijk, we zitten bij de 20 beste, door jou gekozen, met nu het laatste liedje op zijn jongste album. Het is een cadeautje van Stef Bos, In mijn leven.

soms verbrand. En al was ik soms ver, ik ben mijn afkomst niet vergeten. Ik heb gedronken en gezongen, en soms te lang te veel gezwegen.

Als je de wereld wil veranderen, zie jouw moeder in jouw stilte en in de zachtheid van je handen en in de spiegel van jouw ogen. Zie ik mijn eigen onvermogen, al zijn er meer dan 1000 goden. Alleen in jou kan ik geloven. Jij bent het mooiste dat ik heb gekregen, meer dan alles wat ik heb gedaan en heb gegeven.

0: Johan Verminne, In mijn leven. Vandaag vieren we dat leven dat op 22 mei 1951 begon. Met 75 liedjes door jou gekozen. En met deze boodschap van Lilian Saint-Pierre.
1: Johan is niet alleen een goede muzikant, een goede zanger, maar gewoon een mooi mens. Dat is mijn gevoel altijd geweest. Zonder dat we elkaar heel erg goed kenden, maar heel normaal. En zo heb ik de mensen graag. Dat hij gewoon een nuchter iemand is. En daarmee bedoel ik letterlijk. Hè. Dus ik heb hem een keer ontmoet en toen was mijn man nog niet zo lang geleden daarvoor gestorven. Wij moesten iets doen voor Willy Sommers in Oostende, als ik me niet vergis. Er waren een hele hoop artiesten aanwezig, collega's. En toen moesten we samen een foto nemen op het podium. We werden naar voren geroepen en ik was... Misschien voelde hij dat aan mij, maar hij was achter mij en hij heeft gewoon zijn hand op mijn schouder gelegd en gezegd, ça va, mateke, alles goed, mateke. En dat was voor mij, meer moest het niet zijn. Daarmee bewees hij gewoon van, ik leef met je mee. Ja.
2: Radio BNE, Johan Verminne 75.

Zeg dat wel. Alles gaat toch veel te vlug voorbij. Voor je het weet ben je weer een jaartje ouder. Blijf bij mij staat op nummer 19 in onze Radio BNE Johan Verminne 75. En er is er dan weer eentje uit de jaren 90. De Optimist.

0: Oostende in the rain. Normaal gezien is dat moeilijk om je zoiets in te beelden op een zonnige dag als vandaag. Maar ja, met een artiest als Johan Verminnen zit je zo in die sfeer. Op nummer 17.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Radio BNE. Johan Verminnen 75.

0: Johan Verminne met de titelsong van het mooiste album dat hij ooit gemaakt heeft. Het zijn zijn eigen woorden. De melancholie op nummer 16 in de Radio Bene Johan Verminne 75. We zitten bij de 15 beste, maar eerst een opdracht voor Stef Bos.
1: Als ik Johan Verminne in een paar woorden samen moet vatten, is het eigenlijk gewoon heel simpel. Misschien wel mijn belangrijkste leermeester. Punt. Als het Johan als persoon is, vuur en water tegelijk. Het soort vuur wat zichzelf probeert te blussen. Wat je ook ziet in hoe hij zingt. Toen ik hem de eerste keer zag in 1986, ik was op Teerling en ik kreeg les van hem, zie ik hem nog staan in de Kammerstraat in Antwerpen. Een beetje achteraf theater, samen met Tars Lotens. En daar viel zo een soort zijlicht op, van het theater. En hij heeft zo'n kop, hè, die een beetje gebeiteld is uit graniet toen. Nu is hij veel kwetsbaarder. Maar een soort, je voelt, hier moet je geen ruzie mee krijgen. Iemand die ook een beetje bijna van zich afduwt. En dat maakt juist de spanning zo mooi, groot, als hij over gevoelige dingen zingt. Zo verlies van zijn broer. De melancholie van Ferré, prachtige vertaling. En dus Johan in vijf woorden pakken, dat kun je vergeten.
2: Radio BNE, Johan Verminne.

hulde aan Madeleine La Marolienne en aan Johan Verminne, die haar een stem gaf. Op zijn album Volle Maan in 1990, Madeleine. Haar hart is een viool en ze staat op nummer 14 in onze radiobene Johan Verminne 75. Martien uit Dendermonde zegt, het is volop genieten van de mooie nummers van Johan. Agnes uit Kampenhout hoopt dat Brussel op nummer 1 staat. En Carlos uit Watu is ook aan het genieten. Koen uit Ouwegem die zegt, wauw, zo'n klasse muziek en wat een teksten. Topdagje. Ik ben het er helemaal mee eens. Je reacties zijn altijd welkom via onze Radio BNE-kanaal op VRT Max. Dat weet je, laat gerust van je horen. Altijd welkom. En zo dadelijk, de 13 beste.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Beobank krijgt u vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
6: Ciao, kus.
5: En terug naar binnen te gaan.
6: Hallo, kus.
5: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De geïnterneerde man uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen die gisteren ontsnapt was, is opgepakt in Hasselt. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en is bevestigd aan VRT Nieuws. Hij kon gisteren wegkomen tijdens een begeleide fietstocht. De man is in 2018 geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later viel hij daar een verpleegkundige aan. Dat werd gezien als poging tot doodslag. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust overgeven of misbruik maken van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek gefinancierd door Zorgnet Iguro. Amper 1 op de 3 van de mensen met een verstoord eetpatroon zoekt ook hulp. En het beeld dat we hebben van eetstoornissen is vaak nog heel stereotyp, zegt psychiater Lore Leempoels.
1: En dan denken we vaak aan een beeld van een persoon met anorexia die heel erg mager is, terwijl dat er ook echt andere eetstoornissen zijn die vaak minder zichtbaar zijn, die zo wat meer verborgen zijn, bijvoorbeeld bulimia nervosa of een eetbuistoornis, waarbij dat dan BMI normaal is of zelfs misschien wat hoger kan zijn. Maar dat wordt eigenlijk in de maatschappij niet zozeer opgemerkt als een eetstoornis, terwijl dat die beelden eigenlijk ook zeer ernstig kunnen zijn.
0: Het parket van Limburg zal dit weekend opnieuw streng controleren op drugsbezit tijdens het festival Extreme Outdoor in Houthalen-Helchteren. Als je betrapt wordt met drugs, moet je onmiddellijk een boete betalen. Doe je dat niet, dan word je gedagvaard en moet je voor de rechter komen. Dealers zullen nog strenger aangepakt worden, zegt procureur Frank Blijen.
2: Indien er een hoeveelheid wordt aangetroffen die wijst dat het niet alleen voor eigen gebruik is, dan zal men ook van het festivalterrein bovenop worden verwijderd. En indien men hoeveelheden bij zich heeft die erop wijzen dat men gaat dealen, dan zal men van zijn vrijheid worden beroofd en bij de onderzoeksrechter worden voorgeleid.
0: En door het mooie weer dit komende verlengde Pinksterweekend laat de NMBS extra treinen rijden richting kust. Zowel morgen, zondag en maandag gaan er telkens 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. Als je wil meereizen, dan check je best de NMBS-app, want het kan erg druk worden. Deze namiddag ook al zonnig en warm, temperaturen tot 27 graden. Morgen nog wat warmer tot plaatselijk 30 graden. Aan zee is het een beetje frisser. Zondag hetzelfde weer met hier en daar stapelwolken. En het blijft ook warm volgende week. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, Johan Verminne 75.
3: Lars de Grote.

Dat kleine casino ergens aan de kust. Het is al lang afgebroken, maar de muziek is voor altijd. De tango van Malando. Heerlijk, op nummer 13 in onze Radio BNE Johan Verminne 75.

0: Franse boulevards.
1: Johan Verminne, zijn papa hield van de Musette, Johan zelf ook. En ja, dan is er ook nog de muziek van Jacques Brel. Eerst een woordje uitleg en dan nummer 11 in de Radio BNE, Johan Verminne 75.
2: Een vriend zien huilen, dat is voor mij een heel... Dat heeft een heel apart verhaal. Een vriend zien huilen stond op het laatste album van Jacques Brel. Ik hoorde dat album en daar stond dat nummer op, Voir un ami pleurer. En ik was ervan echt ontroerd, omdat het eigenlijk iets verwoordt dat vriendschap misschien een van de mooiste dingen is in het leven. Als je dat kan onderhouden, en iedereen is een beetje een mankepoot, want om vriendschappen te onderhouden, daar ontbreekt het soms de tijd voor. En ik heb dat onmiddellijk vertaald. En hier zingt dat koor Amarante daar een arrangement op dat ik zelf zeer ontroerend vind. Ja, ik vind het misschien wel een van de mooiste.

In zien huilen kan ik niet. Natuurlijk zijn we nog integer.

0: thuis.
1: Een liedje uit zijn derde album en een liedje dat hij de rest van zijn carrière is blijven zingen. Zo ging het er echt aan toe bij Johan Verminne thuis, met 7 aan tafel. Zo dadelijk nummer 9, maar eerst nog beste wensen van Stef Bos.
2: Wat ik Johan toewens op zijn 75ste, in de positie waarin hij nu zit, is dat hij doorgaat waar hij is. Ik heb hem nog nooit zo mooi en kwetsbaar gezien. En ik denk dat als hij nog een paar jaar onder ons is, dat hij nog mooier en kwetsbaarder wordt.

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
3: Flexijobbers aannemen?
2: Ja.
3: Natuurlijk.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neus begot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
8: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
8: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
9: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3 miljoen. Lotto, omdat het kan.
10: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Radio BNE, Johan Verminne 75.

0: Waarom zou je weggaan? Dat was in 1983 zo en dat is vandaag ook het geval. Kijk maar eens naar buiten. Vakantie in mijn straat is een uitstekend idee. Op nummer 8 in de Radio Bene Johan Verminne 75. Vandaag viert Johan zijn 75ste verjaardag, mocht je dat nog niet weten. En bij die bijzondere mijlpaal hoort ook bijzonder nieuws. Johan kondigt een laatste tournee aan. Dat had hij al gedaan, maar nu is het definitief. Nu kan het weer. Eind 2026 en begin 2027 trekt hij nog één keer langs de theaters. Met Afscheid van een Zanger. De eerste data zijn vandaag gelost. Op 13 december bijvoorbeeld speelt hij in Cultuurcentrum Zwanenberg. Hij is op den Berg. Op 13 januari in de Warande in Turnhout. 17 januari staat hij in de AB in Brussel. De 19e in het Cultuurcentrum van Hasselt. En op 30 januari in de Muze in Heus de Zolder. En de rest van de speeldata gaat hij volgende week bekendmaken. Merci Johan.
1: Radio Bene. Radio Bene. Johan Verminne 75.

0: Ik voel me goed, maar vraag me niet hoe je dat doet. Johan Verminne op nummer 7 in zijn eigen top 75 hier bij Radio BNE. En hoe doe je dat eigenlijk als jonge gasten met een beginnend groepje kiezen voor je eigen taal om muziek te maken? Wel, over die keuze van Clouseau, Chris Wouters.
1: Op het allereerste optreden dat wij ooit gespeeld hebben, het was in 1984, begin december. En daar hebben wij Brussel van Johan Verminne gespeeld. Dat stond in onze setlijst. Wij speelden toen veel Engelstalige muziek en allemaal covers. Want alleen een paar eigen songs, want we hadden nog niet veel eigen songs. Wij vonden het een geweldig liedje. Maar het was toch vooral Johan en ook Ramon, die, omdat die Nederlands zongen, die ons hebben doen denken, oké, niet dat wij de reflex hadden van popmuziek bestaat nog niet in het Nederlands, maar wij dachten, het kan wel in de eigen taal. Als je dat soort nummers, zoals Brussel, met een schone tekst en dingen die echt iets willen betekenen. En dat je ook wel kan een mooie melodie en een popfeel in een nummer, dat je dat ook in het Nederlands kan doen. De tijd.

0: Johan Verminne over zijn dochter Paulien. Toen ze pakweg 12 jaar was, toen vond ze die aandacht niet zo leuk. Nu is ze erg trots op dat nummer. Op nummer 5 in de radiobene Johan Verminne 75. En met Johan zelf nog eens terug naar de tijd van toen.
1: Mijn vader had nooit kunnen studeren, dus hij hoopte dat ik naar de universiteit zou gaan. Ik heb dat niet gedaan. Ik ben naar het conservatorium gegaan. Heb zelfs mijn humaniora niet afgemaakt. Ben in het voorlaatste jaar van de humaniora naar het conservatorium gegaan. Dus ik heb zijn dromen niet gerealiseerd. Mijn vader deed altijd geringschattend over mijn zangcarrière. Maar later hoorde ik van mensen die ik nog ken, die met hem op café zaten, dat hij altijd stoefde.
2: Radio BNE. Johan Verminne 75.

0: Ik wil de wereld zien. Zo dadelijk de top 3, met om te beginnen een stukje Brussel in de Radio Bene Johan Vermine 75.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Oh nee!
3: Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
4: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
5: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Johan Verminne over mooie dagen op een mooie dag als vandaag. De dag waarop je 75 jaar wordt. En ik heb er nog eentje voor je. Door jou gekozen en door Johan zelf ingeleid.
1: Ik weet nog dat Jean Kluger tegen mij zei... We hebben een hit nodig, Johan. Een echte hit. Zeg maar, Jean. Ik schrijf maar de liedjes die ik schrijf. En als dat geen hit zijn, so what? Maar ik voelde dat mijn voortbestaan professioneel als zanger afhing van het juiste nummer te vinden. En door altijd bij alle opnames aanwezig te zijn die ik ooit gemaakt heb, want ik heb zo mijn stijl geleerd, kende ik Dan Laxman. Dat was een tape-op, noemden wij dat. Dat was een tape-operator, dat wil zeggen iemand die de band start en stopt bij een opname. Dat is een belangrijke functie. En dan was de bezitter van de eerste meerstemmige synthesizer in ons land. En ik was bevriend geraakt met die tape-op. Ik heb daar veel. Ik ben meer bevriend met de portier van de VRT dan met de directeur van de VRT, om u maar iets te zeggen. Ik ben daar naartoe gegaan. Hij woonde toen in Molenbeek. Zijn moeder had een lingeriewinkel. En boven de lingeriewinkel had hij een studiootje gebouwd, mini-studiootje voor zichzelf. En ik herinner nog altijd, ik ging daar samen met Koen de Bruyne, die toen mijn pianist was, naartoe. En wij hoorden de eerste 8 maten van een aanzet van een song van Dan. En dat was... Ik keek naar Koen. Ik zei, Koen, ça c'est un diamant tegen Dan. Dat is een diamant.

0: Vivian zegt, wij hebben genoten vanuit Chicago via VRT Max. We zijn op bezoek bij onze zoon. En Luc zegt, nog nooit zo lang aan de radio gekluisterd gezeten. Een voordeel van met pensioen zijn. Laat me nu toch niet alleen is de nummer 1 van onze radiobene Johan Verminne 75. Laat gerust van je horen. Je verjaardagswensen zijn welkom op Facebook bij VRT Radio Bene. Zo kan je ons ook volgen. Veel plezier met Vanessa en Radio Bene goed gezind. Meteen na 4 uur. Fijn weekend.
1: Hou je van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er 1 adres.
2: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la,
1: la. Op Radio Bene.
2: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur. Radio
1: Bene. Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig,
4: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
8: bij Brico Brico City...
7: en Brico Planet...
8: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je...
10: joehoe!
9: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Een ticket naar paradijs.
12: Elke maand.
11: Romantisch weekend in Parijs.
12: Elke maand.
11: Leren surfen op Hawaii.
12: Elke maand.
11: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
12: Elke maand.
11: Pizza's proeven in Milano.
12: Elke maand.
11: Taco's maken in Mexico.
13: Win for life.
14: Win for life.
13: Win tot 5000 euro. Elke maand.
14: Elke maand, elke maand, elke maand.
13: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
15: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Radio Bene.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De geïnterneerde man uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen die gisteren ontsnapt was, is opgepakt in Hasselt. Hij kon gisteren wegkomen tijdens een begeleide fietstocht. De man is in 2018 geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later viel hij daar een verpleegkundige aan. En dat werd gezien als poging tot doodslag. Middelbare scholen krijgen een jaar de tijd om de examens en de klassenraden in een beperkte periode te organiseren. Nu krijgen de scholen daar 60 halve dagen voor. Volgend jaar wordt dat ingekort tot 50. Maar volgend schooljaar zal er nog niet streng gecontroleerd worden als de scholen nog niet alles hebben kunnen regelen zoals het moet, zegt Vlaams minister van Onderwijs Zoual Demir.
1: Ja, als het gaat over de evaluatiedagen hebben we inderdaad ook februari, maart beslist om van 60 halve dagen naar 50 halve dagen te gaan. Terug in de veronderstelling en het idee daarachter, we moeten meer lestijden hebben. We hebben nu wel met onze administratie afgesproken dat we dat komend schooljaar gaan gedogen.
0: 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust overgeven of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in samenwerking met Zorgnet Icuro. Maar 1 op de 3 van de mensen met een eetstoornis vindt de weg naar professionele hulp. En wie hulp krijgt, wacht gemiddeld meer dan 10 jaar. Tot de leeftijd van 23 jaar is de hulp nogthans terugbetaald, zegt jeugd. Psychiater Lore Leempoels.
2: Het is een zorgtraject dat kan opgestart worden door de huisarts, waarbij dat er ook gratis hulp kan geboden worden van een psycholoog en een diëtist. Maar mensen moeten natuurlijk al geraken tot bij de huisarts. Ze moeten zelf al doorhebben, oei, wat er hier bij mij gebeurt, dat heeft toch wel een groot effect op mijn leven. En mensen schamen zich vaak daar ook wel over.
0: En door het mooie weer dit komende verlengde Pinksterweekend laat de NMBS extra treinen rijden richting kust. Zowel morgen, zondag en maandag gaan er telkens 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. Als je wil meereizen, dan check je beste NMBS-app, want het kan erg druk worden. Deze namiddag nog zonnig en warm, temperaturen tot 27 graden. Morgen nog wat warmer, tot plaatselijk 30 graden. Aan zee is het een beetje koeler. Zondag hetzelfde weer, hier en daar wat stapelwolken dan wel, en het blijft ook warm volgende week. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio Bene.
4: Goedemiddag. Laat mij ook nog Johan Verminnen een hele fijne 75e verjaardag wensen. Een grote merci voor de muziek.
5: Radio Bene, goed gezind.
6: Vanessa van Hoven.

Earth and Fire. I don't want to be your lover for the weekend. Het mag iets meer zijn. Zoals het ook op Radio BNE altijd net iets tot heel veel meer mag zijn. Net de 75 allermooiste van Johan Verminne op een rij gezet. Fantastisch feest was dat.

Het leven is aan de jeugd. Dat wist ook Cliff Richard, die heel mooi zong Darling, We're the Young Ones. Maar dat was meer dan een half leven geleden. Hij was 22 toen hij dit zong. Dit najaar wordt hij 86. Sir Cliff, het gaat er zeer goed mee. Het zou ook een beetje beter zijn met Billy Joel.

0: die hersenaandoening heeft hij vorig jaar wel zijn volledige motorcollectie van de hand gedaan. En dat was een collectie om u tegen te zeggen.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute.

0: mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar, hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
8: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
9: Immoscoop!
10: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
9: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
8: Och, jongens.
7: Dat is wel een held, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
0: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
12: Want knock, knock.
0: Who's there?
12: Justin.
0: Justin who?
12: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
12: Just in time, Adam.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
13: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
14: stap met meer korting op de trein.
15: 40%, het zal wel zijn.
16: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
15: In Wallonië eens proberen.
16: Of naar een pretpark gaan misschien.
15: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
13: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.

Aan één keer een one-hit wonder was, zou niet helemaal juist zijn. Want ze had in 1981 twee hits. Little Lady, dat ik niet zo uit het blote hoofd meer kan zingen. Maar toch vooral deze Japanese boy natuurlijk. En dit is de intro van een liedje van een Brit met Keniaanse roots.

City. In de podcast Mensen erger je niet is Karen Dame te gast. Door haar ADHD heeft ze last van tijdsblindheid. En dat verklaart waarom ze bijna altijd te laat is. Ook mensen met autisme en te grote optimisten hebben blijkbaar een grotere kans om een laatkomer te zijn. Dan heb je ook nog luisteraar Luc, die zich ergert aan mensen die nooit dankje zeggen wanneer je hen laat oversteken. Dankbaarheid tonen leer je in je opvoeding, maar het is ook cultureel bepaald, blijkbaar. Weten is relativeren en dat is een win-win. A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Het is Bolvierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

fantastische zanger Terence Trent D'Arby. Als je hem gaat opzoeken, dan krijg je van die veelgestelde vragen voorgeschoteld. Hè. Veel mensen vragen bijvoorbeeld, is Terence Trent D'Arby overleden? Omdat hij geen nieuwe muziek meer maakt. Nee, zeer zeker niet. Hij leeft nog. Het gaat er goed mee. Maar hij opereert zich maar onder een andere naam. Hij noemt zich nu Sananda Maitreya. Maar ook daar kun je jammer genoeg weinig nieuwe muziek van vinden. In elk geval, laat ons in de rechte lijn naar het weekend even tot rust komen met een van de allermooiste liedjes ooit gemaakt in onze Nederlandse taal. De Liedjes van de Schelde. In de versie van Hans en Wannes.

Kijk, ik zei net nog in de nieuwe aflevering van de podcast Mensen erger je niet. Is er een luisteraar die zich ergert aan onbeleefde mensen? Mensen die hun hand niet opsteken wanneer je hen laat oversteken? Kijk, die van Scaffold hebben dat helemaal goed gemaakt. Thank you very much. Tot in de treuren toe. Geluk is een deur die plots opengaat. Maar ook een nieuwe single van Paul Michiels.

0: mamá dice que llevas la
1: cara, ¿eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Existía? ¿Bancaria no funcionar? Va, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Precies zonder geld in Peru. En met hem gespreid is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Mannekes.
5: Bombi.
4: Ik heb gedroomd.
1: Over?
4: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
5: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
4: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
5: En zondag en maandag...
4: 20% korting op alles.
1: Serieus?
5: Oh, jij wist dat niet.
4: Bombi, we hebben nu drukke door.
1: Oei, gaan we niet dan?
5: Jawel.
6: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Wij dragen E5.
8: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
7: E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De gevaarlijke geïnterneerde die tijdens een fietstocht ontsnapte is in Hasselt opgepakt. En in Nederland wordt onderzocht of een patiënt besmet is met het ebola-virus. De gevaarlijke geïnterneerde man van 44 die gisteren ontsnapte tijdens een begeleide fietstocht met het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen is dus opgepakt. 8 jaar geleden werd hij geïnterneerd voor diefstal met geweld tegen de politie. 3 jaar later viel hij daar een verpleegkundige aan. En Helen Goedgebeur, nu is hij dus gevonden in Hasselt.
1: Ja, rond 2:00 vanmiddag is hij door iemand opgemerkt in een park niet ver van het ziekenhuis in Hasselt. Die herkende hem van de foto's die verspreid zijn en heeft dan de politie gebeld en ze hebben hem zonder problemen kunnen arresteren en hebben hem dan teruggebracht naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. Nu, het parket gaat vragen aan de rechter om de uitgaansvergunningen in te trekken, waardoor hij het centrum dus niet meer kan verlaten om bijvoorbeeld te gaan fietsen of iets anders te doen.
0: Heel wat Vlamingen zijn de voorbije maanden overgeschakeld naar vaste contracten voor elektriciteit en gas, blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Vooral voor gas willen gebruikers zich indekken tegen de prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Het aantal huishoudens met een vast contract steeg van net geen 31% in maart naar ruim 36,5% in april. Op de luchthaven van Zaventem zijn zo net 4 Belgische deelnemers geland van de vloot die naar Gaza wou varen om er te gaan helpen. Maandag waren ze door Israëlische veiligheidsdiensten met geweld van boord van hun schip gehaald, waarna ze in een Israëlische gevangenis zijn beland. Voor de ouders van deelnemer Isha Puissant was het een emotioneel weerzien met hun zoon.
2: Een enorme opluchting. Al blijf ik wel bang afwachten hoe hij alles gaat verwerken.
3: Dat doet mij ook wel beseffen, al die Palestijnse moeders en vaders, die weten veel minder van hun kinderen in gevangenissen waar er gefolterd wordt. VN-rapport, duizenden mensen die in die gevangenissen gefolterd worden daar. Wat voor een lijden dat die moeten doorgaan, dat moet verschrikkelijk zijn.
0: Leden van de koninklijke familie die geen dotatie krijgen, kunnen binnenkort voor het leger gaan werken. De federale regering heeft daar een akkoord over. Op die manier zou prins Gabriel in het leger kunnen starten. Hij is het tweede kind van de koning en dus geen directe troonopvolger. Daardoor zal hij ook geen jaarlijkse toelage krijgen en dus moet hij zelf zijn inkomen voorzien. Tot nu toe kon dat niet bij het leger, maar dat verandert dus. Een patiënt met een mogelijke ebola-besmetting is opgenomen in een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland. De patiënt wordt getest en dit weekend moet blijken of het werkelijk ebola is. Intussen waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie wel voor de ebola-uitbraak in Congo. Het is een infectie die zware koorts en bloedingen veroorzaakt en vaak dodelijk blijkt. Over de hele wereld is het risico op een epidemie wel nog laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar in Congo is het risico zeer hoog. Het virus verspreidt zich snel en er zullen meer gevallen zijn dan bevestigd, zegt de baas van de WHO.
4: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly. So far, 82 cases have been confirmed with 7 confirmed deaths. But we know the epidemic is much larger.
0: Ook in buurland Oeganda zijn er 2 besmettingen vastgesteld. 1 van die mensen stierf. In het zeilen heeft Emma Plasgaard brons behaald op het EK in Kroatië. Het is de 3e keer dat ze een bronzen medaille wint op een EK. Ze werd wel al 2 keer eerder wereldkampioen. In het wielrennen heeft de Italiaan Alberto Bettiol de 13e rit gewonnen. Hij bleef over uit een kopgroep van 15, waarbij ook Jasper Stuyven en Toon Aerts zaten. Stuyven werd 3e en Aerts 13e. De Portugees Eulalio blijft leider. En Johan Verminnen gaat opnieuw optreden. Hij wordt 75 vandaag en kondigde zijn afscheidstournee aan. Vorig jaar schrapte Verminnen nog al zijn optredens van de reeks De Laatste Ronde, nadat bekend raakte dat hij zwaar ziek was. Hij voelt zich al beter nu na een zware kankerbehandeling. En Verminnen wil na 50 jaar optreden nog een laatste keer voor zijn publiek staan, eind dit jaar en begin volgend jaar. Vanavond en vannacht blijft het helder en zacht. Temperaturen zakken niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw veel zon, plaatselijk tot 30 graden. Aan zee een beetje frisser. En tot en met dinsdag blijft het warm en meestal zonnig. En de gevaarlijke geïnterneerde man van 44 die gisteren ontsnapte tijdens een begeleide fietstocht met het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen is opgepakt. Daarmee begon het nieuws. Ze hebben hem gevonden in Hasselt. 8 jaar geleden werd hij geïnterneerd voor diefstal met geweld tegen de politie en later viel hij daar ook een verpleegkundige aan. Meer details in de app van VRT Nieuws.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

En dus kwam het met iets tijdloos uit 1954. Rock Around the Clock. Daar hoort een gedicht bij over tijd. Is dat goed? Gedicht van André Soli. Altijd welkom in het verleden. Niks te verliezen, toch al voorbij. Ik reis naar de wachtende dorpen en steden. Vroeger is aardig voor mij. Alles vergeven. Voorgoed zondagmiddag, gezellig. Maar nu moet ik gaan. Doe je voorzichtig. Het ijzelt in juni. Zoals ze rechtop in mijn heden staan. Geen déjà vu. Hoe ver ik ook ga. Het is altijd

perfect muziekje voor de vrijdagmiddag. Maroon 5 samen met Christina Aguilera. Moves Like Jagger. Ja, dit doet mij natuurlijk denken aan de Radio Bene Cruz naar de parels van de Middellandse Zee. Het schip vaart uit op 27 september en weert veilig weer aan op 4 oktober. En dan ben je veel avonturenrijkers.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzeker. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
2: Voilà, een salade van vlees.
3: Oei, amai.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
9: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
11: promokoken.
12: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
10: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
12: Tartaratata.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue.

0: those Russians.
1: Nou, de feestjes begonnen iets vroeger met Rasputin van Boney M. In 2014 won Nederland ijzo na het Eurovisie Songfestival met het prachtige Calm After the Storm. The Common Linnets, weet je nog wel? Later heel mooi gecoverd door Lisa Delbo en haar zoon Eli.
2: Stay.

En dit is een gitaartje dat je zou moeten herkennen uit 1000. Als je tenminste je Belgische klassiekers kent. We zitten bij Tizzy met ik en Oh La La La. Ik had hem ook maandag kunnen draaien. Geboortedag van producer en rockgitarist Jean-Marie Aerts. Padmes is jammer genoeg al 2 jaar geleden overleden.

0: Een van de allermooiste Nederlandstalige liedjes ooit. Wim de Kranen over Rosanne. Er volgt geen Rosanne, maar wel twee Angela's, een Patty, een Esther en een Anita.
1: Het is Bolvierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Lotto is op zoek naar een neus.
9: Oh? Een neus begot.
8: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
10: Of thee in India.
8: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
10: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
11: C'est si bon.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

Ik zei het toch, er volgen twee Angela's, een Patty, een Esther en een Anita. Samen Dolly Dots. Parkeil is zot verliefd. En het is op geen van die vijf.

Juist, mijn schip hier al off. Vergeet ook dit weekend niet te genieten van het beste van Radio BNE. Zoals Klaarwakker met Herbert, De Prehistorie, De Zoete Inval, Zalige Zaterdag, Tophits uit 1972 en The Red Pack op zondagavond. Geniet van alles, tot heel gauw.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Oh, ik snap er niks van.
3: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
4: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
5: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

Lena. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haar.

mee die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

De harde maar, ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

zakje zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht hè.
9: Rustig,
8: rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden. Nee, naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker dat.
11: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
12: Mannekes.
13: Bombie.
12: Ik heb gedroomd.
13: Over?
12: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
13: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
12: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
13: En zondag en maandag...
12: 20% korting op alles. Serieus?
13: Oh, jij wist dat niet.
12: Bombie, we hebben nu drukken door.
13: Oei, gaan we niet dan?
14: Jawel.
15: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
17: Radio BNE.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 7 uur, heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Op de luchthaven van Zaventem zijn vanmiddag 4 Belgische deelnemers geland van de vloot die met bootjes hulpgoederen naar Gaza wou brengen. Samen met honderden andere vrijwilligers uit 70 landen. Maandag waren ze door Israëlische veiligheidsdiensten met geweld van hun schip gehaald, waarna ze in een Israëlische gevangenis zijn beland. De Gentse deelnemer, Isha Puissant, is duidelijk onder de indruk van wat hij heeft meegemaakt.
1: Ik heb wat klappen opgevangen. Niets dat niet gaat weggaan. En ik heb veel dingen naast mij zien gebeuren. Er zijn al 40 gebroken botten vastgesteld, 20 gevallen van seksueel geweld. Ik heb dingen gezien die echt niet mogelijk mogen zijn. Dus ja, dat gaat even duren om dat allemaal te plaatsen.
0: Het Hof van Cassatie heeft ons land definitief veroordeeld in een zaak van 5 slachtoffers van rassendiscriminatie in koloniaal Congo. Het gaat over métissen, kinderen van een Congolese vrouw en een witte Belgische man. Ze zijn destijds weggehaald en in weeshuizen of bij families in België ondergebracht. Na een lange juridische procedure is de Belgische staat nu veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. Jackie Hoegebuur van de Belgische Vereniging van Métissen reageert tevreden.
2: Het is niet alleen een doorbraak juridisch, maar het is ook een erkenning. Want heel veel onder ons hebben nogal een lastig parcours moeten volgen. En dat werd altijd gelegd bij hen, terwijl nu dat ze weten dat ze onheus onwettig behandeld geweest zijn. Dat er tegen hen een misdaad gebeurd is. En dat is een totaal andere conceptie dan hoe je dan in het leven staat. Hè?
0: En in Zweden zijn op een bijeenkomst van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken de plooien weer even glad gestreken tussen de Verenigde Staten en de Europese lidstaten. De Amerikaanse buitenlandminister was voor zijn aankomst erg scherp opnieuw voor Europa, omdat het de VS niet steunt in de oorlog met Iran. Maar in Zweden, zonder camera's, begreep Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken uit Amerika, dat Europese lidstaten alleen individueel willen helpen als er een akkoord is. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot.
3: Binnen de vergaderingszaal was Marco Rubio rustig, positief. Natuurlijk, hij heeft uitgelegd dat zelfs de Amerikaanse middelen zijn niet eindeloos. Dus het is een van de redenen waarom ze vragen voor meer engagementen van de andere verschillende bondgenoten.
0: Prévot herhaalde de belofte dat ons land 2% van alle inkomsten aan defensie spendeert, maar ook dat het voorlopig daarbij blijft. Vanavond en vannacht blijft het helder en zacht. De temperaturen zakken niet onder de 10 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en plaatselijk tot 30 graden in de Kempen door een zeebries koelt het wat af aan de kust. Tot en met dinsdag blijft het warm en meestal zonnig. Meer op 14nieuws.be.

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
1: VRT Radio BNE Live.

0: lente. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja.
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man! Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace. Based on you.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
11: joehoe!
10: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma 1+1 gratis.

zal doorgaan als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan: we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan. Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan en doorgaan. Ik heb duis achter me staan, dus ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan. Nee, we moeten doorgaan. Ook als we dwars door het bed heen gaan, moeten we doorgaan. We moeten doorgaan. Totdat het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik zing naakt als een sopraan. We willen doorgaan.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bankverzekeraar Belfius wil een werkplek opstarten in Portugal voor 500 mensen. De komende 5 jaar gaat 1 op de 5 medewerkers van Belfius met pensioen. En omdat het moeilijk is om in ons land genoeg digitale profielen te vinden, trekt Belfius daarvoor naar Portugal. De jobprofielen die gezocht worden moeten kunnen werken rond artificiële intelligentie en fraudebestrijding. In ons land vallen er hierdoor geen ontslagen. Een 40-tal werknemers zal wel een andere job moeten doen binnen Belfius zelf. Het Oekraïense leger ontkent dat het een universiteit in Luhansk heeft aangevallen. Luhansk ligt in het oosten van Oekraïne en wordt bezet door Rusland. Volgens Rusland vielen daar minstens 6 burgerdoden bij een Oekraïense droneaanval op een studentenresidentie eerder vandaag. Maar Oekraïne zegt dat het hoofdkwartier van een drone-eenheid van het Russische leger viseerde. Oekraïne zegt dat het alleen militaire doelwitten aanvalt en beschuldigt Rusland van valse informatie. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft ontslag genomen vanavond. Dat schrijft ze in een bericht op sociale media. Gabbard laat weten dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft en dat ze daarom zoveel mogelijk bij hem wil zijn. President Trump bedankt Gabbard voor haar werk en zegt dat plaatsvervangend directeur Aaron Lucas haar werk voorlopig zal overnemen. En op het Europees kampioenschap zeilen in Kroatië heeft Emma Plasgaard brons behaald. Voor Plasgaard is het de 4e bronzen medaille op een EK. En er zat nog meer in, zei Plasgaard, maar de wind was de laatste dag volledig gedraaid.
1: We hebben hier eigenlijk in de baai zelf gezeild in de plaats van buiten op zee. Dus het waren echt wel hele moeilijke condities. Dus in dat opzicht ben ik gewoon nog altijd blij dat ik nog altijd op het podium sta. Want dat had helemaal anders kunnen lopen ook. En ja, een beetje jammer, want ik had wel het gevoel dat we andere condities gehad hebben. Dat er ook echt te vechten viel voor het goud, zeg maar.
0: En het weer bij ons nog. Na de eerste zomerse dag van het jaar met in Ukkel 25 graden of meer, blijft het vanavond en vannacht helder en zacht. De minima zakken in Vlaanderen vannacht niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden. Maar door een zeebries koelt het wat af aan de kust. Tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal ook zonnig. Meer op 14nieuws.be.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: VRT Radio BNE Live.

hem op de pannen komt.

0: lekker een dakje boven ons hoofd en roepen Pizza Hut!
1: Pizza Hut!
0: Dan steken we onze handen onder onze oksels en we maken een felle kiepbeweging. Kentucky Fried Chicken!
1: Kentucky Fried Chicken!
0: En tenslotte steken we de handen recht vooruit. We maken twee

0: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korte. 13% van de autobestuurders jonger dan 35 jaar zegt het afgelopen jaar wel eens gereden te hebben onder invloed van drugs. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Die start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Ook uren na je gebruik zijn er negatieve effecten, blijkt uit een recente studie, zegt Werner de Dobbeleer.
1: Daaruit blijkt dat het risico op een ongeval, dat dat net het grootste is of het hoogste is, ongeveer 4 uur na cannabisgebruik. Op het moment dat de proefpersonen zelf eigenlijk al het gevoel hebben van kijk, die effecten zijn nu wel uitgewerkt of wat weggeëpt, dus ik kan eigenlijk perfect een voertuig besturen. En tegendeel wordt bewezen door deze studie.
0: Afgelopen nacht was er een ongeval in Herentals met een 17-jarige jongeman. Hij reed onder invloed van drugs en had geen rijbewijs. Toen de politie hem achtervolgde, reed hij meer dan 200 km per uur. Bankverzekeraar Belfius wil een werkplek opstarten in Portugal voor 500 mensen. De komende 5 jaar gaat 1 op de 5 medewerkers van Belfius met pensioen. Omdat het moeilijk is om in ons land genoeg digitale profielen te vinden, trekt Belfius daarvoor naar Portugal. De jobprofielen die gezocht worden moeten kunnen werken rond artificiële intelligentie en ook fraudebestrijding. In ons land vallen er hierdoor geen ontslagen, maar een 40-tal werknemers zal wel een andere job moeten doen binnen Belfius zelf. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft ontslag genomen vanavond. Dat schrijft ze in een bericht op sociale media. Gabbard laat weten dat haar man een zeldzame vorm van kanker heeft en dat ze daarom zoveel mogelijk bij hem wil zijn. President Trump bedankt Gabbard voor haar werk en zegt dat plaatsvervangend directeur Lucas haar werk zal overnemen. En voetbalclub RWDM Brussels krijgt geen licentie om volgend seizoen profvoetbal te spelen. En daardoor mag Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, in de tweede klasse blijven. Ook de club uit Molenbeek speelde afgelopen seizoen in die tweede klasse. Maar door financiële problemen krijgt het zowel van de voetbalbond als van de arbitragecommissie nu dus geen toestemming meer om daarin uit te komen. RWDM zegt dat het wel verder gaat voetballen in de hoogste Waalse amateurklasse. Het blijft vanavond en vannacht helder en zacht, rond 10 graden vannacht. Morgen opnieuw zonovergoten, lokaal tot 30 graden. Door een zeebries koelt het wel wat af aan de kust. En tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal zonnig. Meer op 14nieuws.be.

0: heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een brand in een appartementsgebouw in Anderlecht zijn 4 bewoners bevangen geraakt door de rook. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. Het vuur brak uit in een appartement op de 6e verdieping. De bewoner kon zich in veiligheid brengen, maar liet de deur van zijn flat openstaan. Daardoor verspreidde de rook zich snel over een deel van het gebouw en raakte dus 4 andere mensen bevangen. 1 persoon werd door de brandweer van een balkon gered. Het appartement waar het vuur woedde is onbewoonbaar. De oorzaak is nog onbekend. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Vooral gericht op jonge bestuurders, zegt Werner de Dobbeleer van de stichting. Want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs.
1: Daaruit blijkt dat het risico op een ongeval, dat dat net het grootste is of het hoogste is, ongeveer 4 uur na cannabisgebruik. Op het moment dat de proefpersonen zelf eigenlijk al het gevoel hebben van kijk, die effecten zijn nu wel uitgewerkt of wat weggeëpt, dus ik kan eigenlijk perfect een voertuig besturen. En tegendeel wordt bewezen door deze studie.
0: Afgelopen nacht nog was er een ongeval in Herentals met een 17-jarige jongeman. Hij reed onder invloed van drugs en had geen rijbewijs. Toen de politie hem achtervolgde, reed hij meer dan 200 km per uur. De 2 Franse kinderen van 4 en 5 jaar die alleen werden teruggevonden in Portugal zijn tijdelijk in een pleeggezin geplaatst. Ze blijven daar tot hun terugkeer naar Frankrijk is geregeld. De moeder en stiefvader zijn gisteren opgepakt in een café op bijna 200 kilometer van de plek waar de kinderen huilend waren gevonden. Ze worden onder meer verdacht van mishandeling. Ook de biologische vader is intussen in Portugal, maar er wordt nog onderzocht of hij voor de kinderen kan zorgen. Waarom de kinderen geblinddoekt werden achtergelaten is nog altijd niet duidelijk. Naar het Brussels parlement dan, want daar is vandaag stevig gedebatteerd over de problemen bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De aanleiding was de Pano-reportage van woensdagavond waarin medewerkers de voorzitter beschuldigen van politieke inmenging en cliëntelisme. Koppen rollen er voorlopig niet. Meer uitleg door Nina Verhagen.
2: Het VRT-magazine Pano onthulde woensdagavond mistoestanden bij de Anderlechtse Haard. De voorzitter daar, de PS'er Lotfi Mostefa, komt volgens verschillende medewerkers persoonlijk tussen beiden in de toewijzing van woningen. 13 parlementsleden stelden daar vandaag vragen over aan de staatssecretaris voor huisvesting Karine Lalieu, ook van de PS. Lalieu ontkende niet dat er een probleem was, maar zei dat alle procedures zijn nageleefd. De oppositie kwam fel uit de hoek, maar de meerderheid gaf kritiek met de handrem op. Naar verluid heeft dit dossier de Brusselse meerderheid vandaag onder hoogspanning gezet. De vraag naar een parlementaire onderzoekscommissie is uitgesteld naar 1 juni. De meerderheid heeft dus vooral tijd gekocht en de PS, de tweede grootste partij in de meerderheid, heeft laten blijken dat ze haar stemmenkanon in Anderlecht niet wil laten vallen.
0: En Coward, de nieuwe film van regisseur Lucas Dons, heeft vanavond een eerste prijs in de wacht gesleept op het filmfestival van Cannes. Coward kreeg er de Prix du Cinéma Positif, een onderscheiding voor cinema over hoop, veerkracht en vriendelijkheid. De film speelt in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een ontluikende liefde tussen 2 militairen. Coward maakt ook kans op de hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, en die wordt morgenavond uitgereikt. Eerst helder vannacht. Tegen de ochtend is er kans op wat wolken rond 10 graden. Vanaf morgen tot en met dinsdag hoog zomer tijdens de lente met veel zon en hoge temperaturen ook. Zaterdag mogelijk tot 31 graden in de Kempen. Aan zee is het koeler door een verfrissende zeebries. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
5: Radio Bene feesthits.
6: VRT Radio Bene.
7: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
8: Olé, olé.
7: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
8: Olé, olé.
7: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
8: Olé, olé.
7: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
8: Olé, olé.
7: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
8: Olé,
7: hoe minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
8: Olé, olé.
7: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwart met de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts daar

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
1: I like! Woo!
0: Proximus. Think possible.
2: VRT Radio BNE Live.

0: kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land voorlopig niet. Dat is zo net bekendgemaakt. De voorbije weken hadden die andere belangrijke beoordelaars, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch is dus voorlopig niet, maar die had dat vorig jaar al wel gedaan. Fitch zegt dat er voor ons land een aantal positieve elementen zijn, maar waarschuwt ook dat het begrotingstekort moet ingedijkt worden om verdere problemen, met onder meer de overheidsfinanciën, te vermijden. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro vrijgemaakt voor extra noodhulp aan Oeganda, maar vooral aan Congo. Dat heeft EU-commissaris Hadja Labib vanavond aangekondigd. Het geld is bedoeld voor de regio's waar de voorbije weken een ernstige uitbraak van een zeldzame variant van het Ebola-virus is vastgesteld. In Congo zijn er al zeker 177 mensen gestorven. Met het geld kunnen vanaf maandag van op de luchthaven van Luik onder meer medicijnen, beschermingsmateriaal en ook uitrusting voor medische zorgteams overgevlogen worden. En een Nederlander die momenteel in een ziekenhuis in de stad Nijmegen in afzondering zit, was onlangs in de getroffen regio. De patiënt wordt nu onderzocht, maar de gezondheidsdiensten in Nederland vermoeden dat het risico dat er ebola wordt vastgesteld klein is. In Spanje wordt de voormalige premier Zapatero verdacht van corruptie. De zaak draait rond de redding van een kleine luchtvaartmaatschappij in 2021. Die kreeg 53 miljoen euro staatssteun om een faillissement te vermijden. Zapatero zou mogelijk invloed hebben uitgeoefend en zelf geld hebben verdiend aan de redding van de luchtvaartmaatschappij. Zeker 1,9 miljoen euro. Zapatero zelf ontkent. De zaak komt als een verrassing voor de Spanjaarden, zegt correspondent Sven Tijtes.
1: Bij linkspubliek wordt hij gezien als iemand die integer is. En een van de belangrijkste zaken was dat hij nooit in aanraking is gekomen met corruptiezaken, nooit in opspraak is gekomen. Er is hem nooit iets verweten. En dat in vergelijking met andere kopstukken van de PSOE of kopstukken van de Partido Popular, waar dat er sommige van in gevangenis zitten.
0: En in de halve finales van de play-offs in het basketbal hebben Antwerp Giants en Oostende de eerste wedstrijd gewonnen. De Antwerp Giants klopte Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst met 89-80. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerste twee keer kan winnen, speelt de finale om de titel. Eerst helder vannacht, tegen de ochtend kans op wat wolken rond 10 graden. En vanaf morgen tot en met dinsdag hoogzomer, met temperaturen tot 31 graden mogelijk op zaterdag. En vooral ook heel veel zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio BNE.

0: middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land, zoals verwacht, voorlopig niet. Dat is vanavond bekendgemaakt. De voorbije weken hadden die andere belangrijke ratingbureaus, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch dus voorlopig niet, maar Fitch had dat vorig jaar al gedaan. Het zegt dat er voor ons land op dit moment ook een aantal positieve elementen zijn. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Vooral gericht op jonge bestuurders, zegt Werner de Dobbeleer van de stichting. Want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs.
1: 13% van de jonge bestuurders, en dat bedoel ik bestuurders tot de leeftijd van 35 jaar, dat die eigenlijk onverantwoorde risico's nemen, omdat zij dus zeggen dat zij wel eens het afgelopen jaar onder invloed van drugs hebben gereden. En dat betekent dan minder dan 1 uur na drugs te hebben gebruikt.
0: De Congolese nationale voetbalploeg moet 3 weken in isolatie voor het de Verenigde Staten binnen mag voor het WK voetbal. Dat hebben Amerikaanse officials laten weten. In Congo is een uitbraak van het ebola-virus vastgesteld met voorlopig al zeker 177 doden. Daarop besliste de nationale voetbalploeg om een stage in Congo te verplaatsen naar ons land. Er is in Luik onder meer een oefeninterland gepland tegen Denemarken op 3 juni. Maar van de Amerikanen moeten de voetballers en staf dus kunnen aantonen dat ze 21 dagen voor het aankomen in de VS op 11 juni in afzondering zijn geweest en dus geen ziektesymptomen hebben. Congo zit op het WK in een groep met Portugal, Oezbekistan en Colombia. De Europese Unie heeft vanavond ook voor 15 miljoen euro aan noodhulp vrijgemaakt voor de getroffen regio in Congo. Vanaf maandag kan er op die manier vanuit Luik onder meer medicijnen en beschermend materiaal worden overgevlogen. Coward, de nieuwe film van regisseur Lucas Dont, heeft een eerste prijs in de wacht gesleept op het filmfestival van Cannes vanavond. Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif, een onderscheiding is dat, voor films over hoop, veerkracht en vriendelijkheid. De film Coward speelt in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een ontluikende liefde tussen 2 militairen. Coward maakt ook kans op de hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, en die wordt zaterdagavond uitgereikt. De Franse zanger Patrick Bruel is voorlopig niet langer ereburger van de stad Luik. Dat heeft de burgemeester vanavond bekendgemaakt. Bruel, zeker in Franstalig België zeer populair, is in opspraak. Hij wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en verkrachting ook in ons land. Bruel was in 2022 uitgeroepen tot ereburger van Luik, maar door de beschuldigingen wordt die titel nu dus voorlopig opgeschort tot er meer informatie is over dat gerechtelijk onderzoek. En een sportbericht: in de halve finales van de playoffs in het basketbal hebben de Antwerp Giants en Oostende hun eerste wedstrijd gewonnen. De Giants klopten vanavond Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst, 89-80 was het daar. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerst 2 keer kan winnen, speelt de finale om de landstitel. Eerst helder vannacht. Tegen de ochtend is er kans op wat wolken, rond 10 graden. Vanaf zaterdag tot en met dinsdag hoog zomer tijdens de lente, met veel zon en hoge temperaturen ook. Zaterdag mogelijk tot 31 graden in de Kempen. Aan zee is het koeler. Daar staat een verfrissende zeebries. Meer in de app van 14 Nieuws. Radio BNN.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: normaal, hè? Oh ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeg, dat zal wel. Jij bent altijd
2: helemaal niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.
1: Oeh.
2: Als

heel goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Peijens. De Europese Unie en Mexico hebben een vernieuwd handelsakkoord ondertekend. Dat gebeurde vrijdag in Mexico-stad. Door het akkoord verdwijnt het grootste deel van de onderlinge handelsbarrières. De deal voorziet in de tariefvrije invoer van bijna alle goederen, waaronder ook landbouwproducten zoals Mexicaanse kip en asperges en Europees melkpoeder, kaas en varkensvlees. Europese bedrijven zullen ook kunnen meedingen naar Mexicaanse overheidsopdrachten en de barrières voor de e-commerce worden beperkt. Volgens de Europese vertegenwoordiger voor buitenlands beleid Kaya Kallas gaat het om meer dan een handelsdeal. Het is ook een geopolitiek statement, zei ze. Zowel de EU als Mexico zoeken naar betere handelsrelaties in de wereld, nu de VS overal tarieven hebben opgelegd. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. De voorbije weken hadden die andere belangrijke beoordelaars, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch dus voorlopig niet, maar die had dat vorig jaar wel al gedaan. Fitch zegt dat er voor ons land een aantal positieve elementen zijn, maar waarschuwt dat het begrotingstekort moet ingedijkt worden om verdere problemen met onder meer de overheidsfinanciën te vermijden. In Texas heeft SpaceX de Starship V3 gelanceerd, een half uurtje geleden. Het is een onbemande testvlucht van een nieuwe versie van een raket die op termijn geschikt zou moeten zijn voor langere ruimtevluchten. Gisteren werd de lancering nog uitgesteld door een technisch probleem. Nu verliep de lancering alvast zonder problemen. De testvlucht zelf is nog bezig. De testvlucht zou ook van invloed kunnen zijn op het beleggersvertrouwen in aanloop naar de aangekondigde beursintroductie van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. In de halve finales van de playoffs in het basketbal hebben Antwerp Giants en Oostende hun eerste wedstrijd gewonnen. De Giants klopte Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst met 89-80. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerst twee keer kan winnen, speelt de finale om de landstitel. Helder vannacht en tegen de ochtend kans op wat wolken. Minima rond 10 graden. En vanaf straks tot en met dinsdag is het hoogzomer met veel zon en ook hoge temperaturen. Maxima straks tot 31 graden zelfs. Aan zee wel wat koeler door de verfrissende zeebries. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het goed.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawasheer.be.
3: VRT Radio BNE Live.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

twee uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Israël heeft vrijdagavond opnieuw bombardementen uitgevoerd in het oosten van Libanon. Dat meldt het Libanese persbureau. Een medewerker van het Franse persbureau AFP stelde ook vast dat er twee gebouwen in de stad Tyrus zijn getroffen door Israëlische aanvallen. Die stad ligt in het zuidwesten van het land. Volgens het leger werden die gebouwen gebruikt door de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er is officieel wel een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. De Europese Unie en Mexico hebben een vernieuwd handelsakkoord ondertekend. Dat gebeurde vrijdag in Mexico-stad. Door het akkoord verdwijnt het grootste deel van de onderlinge handelsbarrières. De deal voorziet in de tariefvrije invoer van bijna alle goederen, waaronder ook landbouwproducten zoals Mexicaanse kip en asperges en Europees melkpoeder, kaas en varkensvlees. Europese bedrijven zullen ook kunnen meedingen naar Mexicaanse overheidsopdrachten en de barrières voor e-commerce worden beperkt. Volgens de Europese vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Kaya Kallas gaat het om meer dan een handelsdeal alleen. Het is ook een geopolitiek statement, zei ze. Zowel de EU als Mexico zoeken naar betere handelsrelaties nu de VS wereldwijd tarieven hebben opgelegd. In de Canadese stad Montreal staken de strippers dit weekend. Ze voeren actie tegen de criminalisering van sekswerk en ze willen betere en veiligere werkomstandigheden. De timing van die actie is niet toevallig gekozen. Dit weekend is er de grote prijs van Canada Formule 1 in Montreal. En dus zijn er ook meer toeristen in de stad en dus ook meer potentiële klanten. Volgens de strippers gaan de stripclubs waar ze werken niet altijd correct met hen om. En ook de wetgeving is dubbelzinnig. Het is legaal om seks aan te bieden, maar het is volgens de Canadese wetgeving illegaal om te betalen voor seks. Dat creëert heel wat onduidelijkheid en stigma, klinkt het nog. Het is helder vannacht, met tegen de ochtend kans op wat wolken en minima rond 10 graden. Overdag wordt het warm en zonnig, met maxima tot 31 graden. En ook de dagen erna blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.